Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer, in de loop van de nacht vanuit het westen wat buien, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Influencer of niet? Nou, waarom heb ik het erover? Sommige mensen in je vriendenkring, je kijkt naast en je denkt, ik zie jou never nooit in mijn hele leven op een fiets. Of andere mensen zie je never nooit in een auto. Maar laten we vandaag hebben over die mensen die je never nooit op een fiets zou zien. Je kent ze wel. Laten we doorkomen via de NPO Luister-app. Good vibes only, baby.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fernando. It's a good vibes only, baby. It's a chief. Lieg tegen mij.

0: controlando.
1: Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. En ook vandaag weer veel zoetigheid voor je oren. Nieuwe releases. Ja, hij is weer terug, hoor. De man met de herkenbare hits. Mr. Matt Geems. Zometeen daar meer over in de Nandolik Sound System playlist. We hebben ook natuurlijk weer leuke spelletjes. Vijf voor Fernando, worden de minuut. We gaan leuke dingen weggeven. Maar vooral gezelligheid. Even iets anders. Je hebt ze wel. Die vrienden om je heen. En dan praat je met ze en dan denk je bij jezelf, zie ik jou als een fietser? Ik zat laatst met Donna te praten en toen dacht ik op een gegeven moment van, ik heb haar nog nooit in mijn leven op een fiets gezien. Ik kon dat beeld niet voor me plaatsen. Net als dat sommige mensen zich niet konden voorstellen dat ik ooit een auto zou rijden, omdat ze me mijn hele leven hebben zien fietsen op een fiets. Tegenwoordig fatbike, maar in ieder geval. Dus die transitie was een beetje moeilijk voor mensen voor te stellen. Maar je hebt mensen om je heen die, ik weet niet, niks met een fiets hebben, dus je ziet ze ook niet met de fiets en je ziet ze eigenlijk alleen maar met een auto in hun hoofd. Als jij zo iemand kent, laat het even weten of je dat ook daar wat bij voelt. Donna, good morning, my sister.
8: Good morning, brother.
0: Want jij bent... Heb je ooit gefietst?
8: Ja, tuurlijk heb ik ooit gefietst. Ik moest altijd vroeger van mijn dorp moest ik naar Eindhoven fietsen om naar school te gaan.
0: Hoe lang fiets je niet meer?
8: Hoe lang kan ik niet meer fietsen?
0: Ja.
8: Laat ik het zo zeggen, ik ben nu een jaar geleden verhuisd van Rotterdam naar Zoetermeer. En ik had 2 fietsen in Rotterdam staan. Die staan daar nog steeds. Die staan nog steeds daar zo.
0: Maar gebruikte je, maar toen je in Rotterdam zat, gebruikte je die fietsen wel regelmatig of?
8: Nauwelijks. Maar waardoor zag je dat aan mij dan? Want ik loop altijd, maar waardoor...
0: Huh? Ik vind jou, zeg maar, iemand die, zeg maar... Als royalty, zeg maar gewoon. Nee, maar...
8: Oh, ik was even bang dat je ging zeggen, ik vind je zo vet. Ik dacht, jij gaat sowieso niet fietsen.
0: Nee. Ik vind je vet gezellig. Maar ik kan soms naar iemand kijken en ik zie ze niet in mijn hoofd als een fietser. Dus ik kijk naar jou en dan zie ik jou gewoon... Ja, een auto klopt, dat is wat zij doet. Of ze wordt rondgereden.
8: Dus je vindt me zo'n passenger princess dat ik gewoon niet... Ik pas niet in het beeld van een fietser bij jou.
0: Nee, ik zie jou niet als een fiets. Dat had ik in mijn hoofd, daarom dat ik die vraag aan
8: je
0: stelde.
8: Kijk, weet je, ik kan er niet over discussiëren, want je hebt wel gewoon echt gelijk.
0: Ja.
8: Want die fiets staat daar nog steeds. Ik was gisteren in Rotterdam, toen liep ik in mijn oude wijk, dacht ik, ah, hij staat er nog. Vind ik knap, ik dacht echt dat hij gestolen zou zijn.
0: Maar wat is dan dat ding, want zeg maar, zo'n gevoel wat ik dan heb, dat ik denk dat jij dan niet een fietser bent. Maar wat is dat gevoel waardoor jij de fiets links laat liggen en niet veel behoefte hebt aan fietsgedrag?
8: Oké, dit gaat heel, heel, heel gaar klinken. Maar ik vind die wind vind ik niet prettig. Dus dan bijvoorbeeld mijn nepwimpers of dan mijn haar gaat dan in de war zitten en zo. En dan kom je ergens al half bezweet aan, dan loop ik liever, want dan zweet je niet zoveel. Dus ik weet niet, ik vind het gewoon niet zo...
0: Okay.
8: Ja, ik weet niet, fietsen dan gaat je outfit niet helemaal lekker meer zitten. Of dat zadel zo in je jurk en dan zit je rokje kort en zo. Ik weet niet, ik vind het allemaal niet... Nee, het is niet mijn ding. Het is echt niet mijn ding.
0: Oké. Nee,
8: je hebt het goed aangevoeld. Ik zeg al, ik kan er gewoon niet over discussiëren met je, want je hebt gewoon helemaal gelijk.
0: Want ik vraag me dan af, zeg maar, zijn er dan mensen om je heen als je naar ze kijkt? Bijvoorbeeld als je kijkt naar je vriendin of zoiets.
8: Ja.
0: Of zie je ook aan bepaalde types dat ze niet fietsen, dat ze geen fietser zijn of...
8: Nou, ik weet niet wat voor gen jij hebt, maar blijkbaar kan jij het heel goed zien. Want ik heb gewoon deze vraag nog nooit gesteld. Ik heb in mijn hoofd nog nooit de vraag gesteld. Zou deze persoon op een fiets zitten, ja of nee?
0: Sommige mensen
8: maar als jij bijvoorbeeld hier kijkt naar Max, onze producer.
0: Ja.
8: Kijk even naar de beste man. Kijk hem even aan. En vind jij hem dan een fietser?
0: Ik vind hem een guy die wandelt en fietst.
8: Oké, Max, kom er even bij.
9: Bij het eerste heb je gelijk, ja. Wandelen, klopt.
0: Oké.
9: Maar ik heb ook geen fiets.
0: Maar waarom heb je nooit een fiets? Of waarom heb je geen fiets?
9: Ik doe toch alles met de auto. Ik ga lopen.
0: Maar, voordat je die auto had, voor je 18e, was je iemand die wel vaak op de fiets te vinden was?
9: Ging ik altijd met OV. Ik ging alleen vroeger naar... Althans vroeger. Naar de middelbare ging ik dan op de fiets.
8: Ja, alleen uit pure noodzaak.
9: Dat was alleen, ja, inderdaad. Ja, want toen had ik nog geen geld voor OV. En daarna kreeg ik pas studenten OV.
8: Maar heb je ook een actieve hekel aan fietsen? Of heb je hem gewoon niet?
9: Nee, ik heb hem gewoon niet. Nee,
8: okay,
9: soms
8: dus
9: denk ik wel eens van, eigenlijk wil ik het wel weer.
0: Okay.
8: Dan heeft hij toch een beetje gelijk.
9: Ja, ik snap het.
0: Dus je bent de fietser?
9: Alleen nou, geen fiets. Zeggen, want ik fiets niet. Ja, ik
0: moet gewoon een fiets. Als wij nu een fiets voor jou regelen.
9: Dan zou ik hem gebruiken.
0: Zie je?
8: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dus. Ja, duidelijk. Je hoort het. Ben jij of ken jij een fiets? Laat even weten. Snap je? Door sommige mensen hebben er niks mee. Andere mensen weer wel. Herken je jezelf in dit verhaal? Hey, weet je wat je ook met die fiets kan doen? Pull-up game is.

0: SBMG.
1: SBMG. En we hebben Donovan aan de lijn. Hallo Donovan, good morning.
2: Good morning vanavond, Antona.
1: Hey, good morning. Goed dat je er bent. Kijk, eigenlijk, Donovan, zeg even nog niet of jij een fietser bent, ja of nee. Want voor mijn gevoel heeft Nando een soort van gen, waardoor hij fietsers kan ontdekken. Of in ieder geval denkt hij dat hij dat gen heeft. Dus Fernando, okay, stel hem anders een paar vragen. En dan op basis van die vragen ga jij ontdekken of het een fiets is.
0: Donovan, ben jij een wandelaar?
2: Ja.
0: Ben jij iemand die vanaf zijn 18e al zijn rijbewijs had?
2: Nee.
0: Dus op welk leeftijd haalde je rijbewijs?
2: 23.
0: Je bent een fietser.
2: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar wat aan hem, waardoor wist je nu hij is het? Want ja, nu heb je praktische vragen gesteld. Niet over zijn persoonlijkheid.
0: Nou kijk, iemand die echt fanatiek automobilist is of graag auto wil rijden, gaat fanatiek op zijn 18e gelijk voor zijn rijbewijs. Dus dat betekent al dat hij dus, dat is zijn vervoermiddel. Dan kan hij in het verleden wel eens gefietst hebben. Ja. Maar er zit een bepaalde drang dat je hem snel wil hebben op je 18e. Als hij wacht tot zijn 23e, dan betekent dat hij een andere vervoersmiddel heeft gehad om zeg maar rond te komen. Kan openbaar vervoer zijn, fietsen, kan nog door kunnen vragen in welke stad woon je, in welke plek woon je, waar. En dan kun je ook nog op basis van de afstanden gewoon aflezen van of iemand de fiets pakt of niet.
1: Donovan, ja, heeft hij helemaal door of heb je wel een hekel aan fietsen? Dat kan ook.

0: heb je wel een hekel aan fietsen. Dat kan ook nog, hè? Misschien vindt hij het vreselijk.
1: Nee. Ik heb altijd gefietst. Ik kom namelijk uit Suriname. En daar heb ik altijd gefietst. Maar hier heb ik ook gefietst. En ja, met mijn fiets deed ik alles, man. Ik begin door weer en wind met mijn fiets.
0: Kijk hem. Hij houdt echt van zijn fiets, ja. Hè? Ben je nog steeds iemand die vaak op de fiets gaat?
1: Nee, nu zit ik in de auto, man.
0: Oh, hij zit de pool op, eigenlijk. Ben je niet lekker aan het fietsen?
1: Ik moet van het fietsen, man. Ja. En hier in Nederland is het veel te koud om buiten te fietsen. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga mijn ribben halen, man.
0: Ja, je hebt groot gelijk.
2: En ik zeg eerlijk, want ik ben echt een fietser. Ook omdat ik ben opgegroeid in Amsterdam. En het is makkelijker om met de fiets overal te komen. Nu als automobilist snap ik ook waarom automobilisten een hekel hebben aan fietsers. Dus nu snap ik de haat van alle getoeter en geklaksoneer van die auto's. Maar ik snap wel dat als je aan een auto begint, dat het heel moeilijk is om terug te gaan naar fietsen. Omdat je dan denkt, jezus man, als de zon, als het regent, laat me gewoon in die waggie zitten. Dus ik herken dat weer wel. Dus Donna is iemand die auto rijdt en dus geen fiets pakt.
0: En loopt. Ik hou ook van lopen.
2: Ze loopt ook. Gisteren hebben we ook een wandeling
0: Ja, zeker.
2: Ook gewandeld.
0: Maar geen fietsen voor mij, nee.
2: Geen fietsen. Nou, Donovan, je hoort het. Lobby.

0: Waarom wiep je dat? Duidelijk.
1: Hey, goedemorgen. Ja.
0: Kan je aan iemand zien of hij of zij een fietser is? Daar hebben we het vandaag over gehad. Aan de lijn hebben we Bas. Bas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij een fietser of niet?
2: No, man.
0: Oké. Okay.
2: Alleen lopen.
1: Kijk, een lotgenoot, een lotgenoot. Maar had jij dan, want net als de theorie van Fernando, dat als je later in je leven je rijbewijs had, dat was de theorie, toch?
0: Ja.
1: Dan ben je waarschijnlijk een fietser. Ja. Was dat bij jou ook zo, Bas? Of heb jij weer een andere situatie?
2: Nou man, ik was 21 toen ik mijn rijbewijs kreeg. En ik heb altijd gelopen. Het liefst altijd.
1: Ja, ik snap hem dus echt. Wat is het aan lopen wat je zo chill vindt? Ik ben echt een anti-fietser namelijk.
2: Ja, precies zoals je net zei. Je wordt bezweet en je haar gaat door de war en je wordt moe van en zo. Als je gaat lopen, dan word je niet zo moe.
1: Ja,
0: maar hangt ook van de afstand af, mijn broeder. Want stel nou dat ik tegen jou zeg van... Hey, ik zie je later in Zaandam en je bent in Amsterdam. Loop je dan 16,4 kilometer of...
2: Jawel.
1: Wat een topper, jawel.
0: Ik denk dat deze man gewoon ingeschreven moet worden voor de Dam tot Damloop. Want,
2: Makkelijk, man. Je gaat dan niet de fiets pakken. Dan gaat alles zweet en zo. Nee, man.
0: Maar ben je... Oké, maar je bent echt een wandelaar. Ik hoor dat aan je. Oké, maar zou je niet een keer mee willen doen aan de Nijmeegse Vierdaagse? Is er niet iets voor jou?
2: Crazy, no man. Ik loop veel te veel
1: voor
2: mijn werk.
1: Hij heeft gewoon geen zin. Kijk, Bas is gewoon chill. Je moet hem gewoon lekker zijn ding laten doen. En niet nog een extra dat of fiets dit. Laat die man gewoon lekker.
2: Een stukje lopen. Lekker, man.
1: Ja, gewoon relax. Even een stukje lopen.
0: Ja.
1: Een stukje van 16 kilometer.
0: Gewoon lekker lopen, Bas.
1: Heerlijk.
0: Alleen maar love. Misschien moeten we dat een keer met de luisteraars doen. Want we hadden laatst gezegd van...
1: Maar dat blijf je
0: weer
1: nu
0: gaan
1: zeggen.
0: Wandelen. Ja, dat gaan we ook echt doen. Want zeg maar, we moeten even concreet... Een datum en een doel, zeg maar, opstellen. Dat we bijvoorbeeld van Amsterdam lopen naar Zaandam.
1: Ja.
0: Dat we dat bijvoorbeeld in een weekend doen, wanneer niemand hoeft te werken. Misschien op een zondag, dat mensen gewoon lekker chill zijn. Wie er mee aan wil doen. Er zijn ook mensen die denken, ja, go fuck yourself.
1: Nou, helemaal niet jullie
0: lopen. Nee, maar stel nou dat er mensen zijn die denken van, ja, laten we lekker wandelen met luisteraars. Niet fietsen. Gewoon 16,4 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. Wat
1: Bas,
0: vind je ervan?
1: Ja, Bas, zou jij down zijn?
2: Lopen.
1: Als het maar lopen is.
0: Als het maar lopen. Dus hij doet mee. Nou, in ieder geval één kandidaat die meedoet.

0: Portugal. Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Pomp het er wel uit je speakers. Het leek zo'n mooie dag te worden, maar niets is minder waar. Vandaag kans op flinke regenbuien en onweer. Het wordt zo, dit is ook zo schizofreen, hè? Het wordt zo'n 26 tot 32 graden. Maar we hebben regen en onweer tussendoor. Helemaal gestoord. Echt, jongen. Maar ja, in ieder geval hebben we het leven en het nieuws. Felicia van NOS op 3, hopelijk geeft ons minder gestoord nieuws dan het weer.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over een verlenging van het staakt het vuren. Het zou gaan om 60 dagen. Er zou ook afgesproken zijn dat schepen weer door de straat van Hormuz mogen varen. Dat is het plan. De hoogste machthebbers moeten nog laten weten of ze ermee instemmen. Israël is door de Verenigde Naties op een zwarte lijst gezet vanwege het gebruik van seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Op diezelfde zwarte lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en sinds dit jaar ook Rusland. Israël maakt zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. En Kanye West mag van de gemeente Arnhem komen optreden. Ze hebben de vergunning gegeven. Burgemeester Marcouch zegt dat hij snapt dat de komst van Ye veel commotie oproept. Maar als burgemeester moet hij vooral kijken naar of de beveiliging in orde is. En dat zou goed geregeld zijn. Ye heeft een boel kritiek gekregen op zijn antisemitische uitspraken. Hij sprak vol lof over Adolf Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Begin dit jaar bood hij zijn excuses aan en zei hij dat hij dat allemaal deed vanwege een psychiatrische stoornis. Dat er nu een vergunning is, betekent trouwens niet per se dat de concerten definitief doorgaan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de artiest niet het land in komt.
0: Zo, duidelijke taal. Maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen. Hij mag hier op het podium staan.
1: Nou ja, de burgemeester heeft zoiets van, ja, luister, waar ik over ga is de openbare veiligheid. En ik zie dat de beveiliging allemaal in orde is. Dus ik denk dat het veilig kan. En als burgemeester ben ik er niet om te oordelen over morele kwesties. Dus hij zegt van, nou ja, qua beveiliging kan het. Dan kan ik als burgemeester het alleen maar goedkeuren.
0: En dus ja, dan Marcouch ook stiekem een Kanye West fan. Dat hij denkt, oh man, ik wil hem zien performen. Kom maar hier. Nee, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd over hoe die shows gaan zijn. En of mensen heel erg behoefte hebben om daar te gaan.
2: Ja, en of het dus überhaupt nog doorgaat. Hè? Of het inderdaad überhaupt nog doorgaat. Dat weten we natuurlijk nog steeds niet helemaal.
1: Precies,
2: toch?
1: Want de Tweede Kamer, ruime meerderheid van de Tweede Kamer, heeft zoiets van, laat die man het land niet binnenkomen.
2: Precies, maar, dus het is nog niet spannend. Zeker. Het is nog niet helemaal zeker.
0: Nog niet helemaal zeker.
2: Nee. Mm-hmm.
0: Nou, ik vind het spannend hoor, want het moet over een anderhalf week gaan plaatsvinden.
1: Ja, in juni volgens mij.
0: Ja, zesde.
1: Ja.
0: Zo. Mm? Ben benieuwd. Maar he needs Jesus. Fernando. Kanye West, gaat hij door?

0: morning. Ja, Don en ik hadden het over een best wel interessante kwestie. En volgens mij, als je nu luistert, zal je ook gaan schrikken wat we je nu gaan vertellen. De Kids Top 20, misschien kijk je ernaar, of je broertje, je zusje. In ieder geval, die keert terug met een AI-presentrice. En ja, die is dus niet echt. Nou, zeg het al.
1: Ik schrok zo erg, Nando, want ik keek dat vroeger ook altijd, de Kids Top 20. Dat al die artiesten naar de show kwamen. En volgens mij was Kim Leon van der Meij was in mijn tijd de presentatrice. Ja. Met die rode kuif, weet je wel. Dus ik zit te scrollen en ik zie op een gegeven moment zie ik een blond AI poppetje. Ja, het lijkt natuurlijk op een meisje, maar je kan echt wel zien dat het AI is. En bepaalde kleding aan, heel dun, perfect gezichtje. En ik dacht van, oh, iemand die heeft gewoon een soort fanvideo gemaakt misschien voor de Kids Top 20.
0: Ja, ja.
1: Maar daarna zag ik dat dit dus zogenaamd dan Jess moet zijn, die op het officiële account van de Kids Top 20 staat en die dus die show gaat presenteren. En kijk, nou snap ik best wel dat AI in steeds meer gevallen gebruikt wordt. Maar wat ik er zo moeilijk aan vind, ik heb zelf geen kinderen, maar hoe moeten kids naar een AI-meisje kijken en daar dan tegenop gaan kijken? Snap je wat ik bedoel?
0: Want naar iets wat niet echt is.
1: En naar iets wat dus een perfect beeld is. Want dat meisje praat, is heel welbespraakt. Heeft altijd mooie kleding aan. Heeft een zogenaamd perfect figuur. Haar gezichtje is helemaal mooi symmetrisch. Maar het is niet echt. Dus als je dan, het is al soms heel onrealistisch voor kinderen om naar een bepaald beeld te streven wat ze zouden moeten zijn. Laat staan als dat met een robot is. Dus ik vind het eigenlijk echt heel heftig. Ik heb er ook echt op gecomment. Van, ik vind het zo'n slecht voorbeeld voor kinderen. Ik schrik hier echt van.
0: Ja, ik heb hetzelfde gevoel als ik naar de Keeping Up with the Kardashians kijk. Dan zie ik zeg maar esthetische beelden die niet kloppen. Maar in ieder geval, bad joke. Maar wat wel zo is, is zeg maar wat ze dus hebben gedaan. Want de Kids Top 20 werd heel lang uitgezonden in het kinderblok van de NPO. Ik heb het vaker aangekondigd. Bij Zep, Kids Top 20. Blablabla. Maar het is weggehaald daar, wegbezuinigd. Dus nu willen ze het format doorzetten online.
1: Maar waarom probeer je dan niet af en toe wat presentatoren te vragen? Stuur even een filmpje in van jezelf. Waarom jij dit een tof liedje vindt. Of laat iemand, een stagiaire ergens die het heel vet vindt. Hoeveel mensen willen presentator worden? Je gaat echt wel iemand vinden
0: 100.
1: Die gratis daar al die liedjes aankondigt. Trust me.
0: Ja, maar ik denk echt zeg maar dat dit wel een ontwikkeling is waar we rekening mee moeten houden. Want er zijn natuurlijk ook radiostations opgezet die AI-generated zijn. Die muziek AI-generated, de presentatie is generated. Ik denk dat er een moment gaat komen dat ze dat veel vaker gaan inzetten. Het is goedkoper. Je kan veel makkelijker zeg maar dingen voor elkaar krijgen. Want je kan ook, je hoeft minder kosten bijvoorbeeld aan de Buma stemmen te betalen. Want je kan de muziek zelf genereren. Dus ik denk dat dit een ontwikkeling is. Maar ik denk niet dat mensen daar heel blij mee gaan zijn in het begin. Vooral creatievelingen die normaal gesproken geld krijgen ervoor. Het is wel een aparte, enge wereld waar we naartoe gaan.
1: Ja, ik zeg al, ik vind het vooral omdat het zo voor kinderen is. Waarin ook bijvoorbeeld zo'n Kids Top 20, waarin dan vroeger echt contact werd gemaakt met die kids ook. Je had een bepaalde band met die presentator. Als je nu al kinderen ook dan een band laat maken met iemand die niet echt is. Ik weet niet, het lijkt me gewoon niet goed. Het lijkt me echt niet goed.
0: Ja, we gaan het meemaken. Want we worden platgegooid met AI dingen online. Dus ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. Maar één ding is zeker, we moeten technologie omarmen. We moeten het in de gaten houden, want je kan technologie niet verslaan. Precies, je kan het niet verslaan en blijven komen. Kijk naar al die appjes die je bestormen en vastpakken. Pia, Noorden, Chip Charles, let's get

0: Ari Margiela.
1: Are you ready?
0: I'm ready. Are you ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Wat zijn nou die nieuwe tjes?

0: Amadou.
1: Hey, die mannen die letten te veel. Ze weten van ons, deze kant is beweging. Een brother die slaapt in die bak. Wat hij niet wist, dat zijn neefje ook meeging. Die ouwe komt buiten met slippers. Plena van Barça is miljonair.
2: Hey! Nieuwe dingen, je hoort het al, weer nieuwe releases die je kan toevoegen aan je eigen playlist. Ja, ik heb mijn best voor je gedaan. Ik heb ze allemaal een beetje samengesteld en gepropt in één lijst. Zodat je die lijst kan volgen en vervolgens die liedjes weer kan rippen voor je eigen lijst. Zo simpel als het strikken van je veters. Ja, ja. Volg sowieso Nando Leak Sound System, de playlist op Spotify. En ontdek je tunes van LeBlanco, Jordi Money, Ashafar, KM, Jandro. Ik heb zoveel dingen ertussen zitten. Ook deze die ik nu voor je ga draaien is vers. Hij is vers. RK and Games. Hola. Wake up.

0: Tricia van NOS op 3, was poppin.
1: Hadden er vanuit de overheid dingen beter gekund tijdens de coronaperiode? Daar start vandaag een groot onderzoek naar. Hoe dat er ongeveer uit gaat zien, dat hoor je zo.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
6: Yay, Netherlands, June 8th, only 8 days left. Don't miss out, be there.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Yay, Netherlands, June 8th, only 8 days left. Don't miss out, buy your tickets now.

0: geef jezelf op. Stuur nu via de NPO-luister-app 5 voor Fernando als je mee wilt doen. Want ik zeg je, er wordt gechallenged hier. Ben je in staat om mijn 5 woorden te laten raden in 30 seconden? Ga jij vandaag naar huis met die prijs? Oi, wat spannend, ik daag je uit. Nou, Felicia van NOS 3, daag je uit voor de actualiteit. Wat heb je voor ons?
1: Asielminister Van den Brink heeft gisteravond een kijkje genomen in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum. Daar sprak hij met asielzoekers die door de grote drukte niet allemaal binnen kunnen worden opgevangen.
2: In Ter Apel moeten de mensen op een goede manier opgevangen worden. En de rest van Nederland moet daaraan bijdragen. Ik kom hier graag om vandaag ook duidelijk te maken. Dit moeten we met elkaar zien op te lossen. En dat kunnen we niet aan het Rode Kruis overlaten. Dat kunnen we niet aan Ter Apel overlaten. Dit moeten we met elkaar doen.
1: De asielzoekers werden afgelopen nachten op verschillende tijdelijke plekken opgevangen. Bijvoorbeeld in het Groningse dorpje Warfum. Die opvanglocatie gaat maandag alweer dicht. Wat er dan gebeurt met de 150 asielzoekers die daar nu slapen, is nog niet duidelijk. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone. Er was een explosie en brand op de 10e verdieping. Er zouden 2 mensen lichtgewond zijn geraakt. Mogelijk is de drone door Oekraïne uit de lucht geschoten en kwam hij dus per ongeluk in Roemenië terecht. En vandaag begint een groot onderzoek van de Tweede Kamer naar de coronacrisis. Er wordt gekeken of het kabinet, adviseurs en experts dingen anders hadden moeten doen. Daarvoor worden 9 weken lang allemaal verschillende mensen verhoord. Ook oud-premier Mark Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. En een flinke explosie in Florida. Een raket van Blue Origin, het bedrijf van miljardair Jeff Bezos, is daar ontploft. Het gebeurde tijdens een test, terwijl de raket nog op de grond stond. Deze verslaggever zag het gebeuren.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off. And to know that the fire is still burning, but yet we're being told all of the people that were near that pad have been found. They are safe. You just breathe a sigh of relief.
1: Ja, opluchting, zegt ze, want er raakte dus niemand gewond. Waarom het misging, is nog niet duidelijk. Dan nog het weer. In het zuiden schijnt de zon, maar verder is het bewolkt en wordt het 24 tot 32 graden. Vanmiddag komen er in het oosten van het land zware buien met onweer, hagel en wind.
0: Fernando. Je kunt je nu opgeven voor 5 voor Fernando. Stuur het even door de NPO-luisterapp.

0: woorden.
1: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. Zometeen om nu kaart de dikste van deze week. En we gaan zo 5 voor Fernando spelen. Dus je kunt je nu nog opgeven voor 5 voor Fernando. Stuur even via de NPO luisterapp 5 voor Fernando. En dan gaan we gewoon lekker los. Een soort 30 seconds, maar dan leuker. Maar eerlijk, irriteert het je soms niet? Dat je lekker op de bank zit en je partner zegt op een gegeven moment: ja, maar ik wil iets anders kijken. Ja, maar de hele dag heb je je mentaal voorbereid en verheugd om een bepaalde serie te kijken. En er wordt letterlijk tegen je gezegd: ik wil TLC kijken. En vervolgens kijk ik naar mensen op TLC, 90 Days Without Marriage en weet ik veel wat allemaal.
1: 90 Days Fiancé.
0: Dat soort dingen. Dat ik denk, wat is dit? Maar ja, ik vind het soms moeilijk. Dus ik voel dat ik een tweede televisie moet gaan aanschaffen. Dat ik hem in de slaapkamer moet gaan zetten.
1: Maar dat is zo ongezellig. Want dan zit dus je partner die zit dan in de huiskamer te kijken. En dan zit jij op de slaapkamer. Dat is toch niet leuk?
0: Jawel. Want zeg maar, ik word nu gemarteld. Op het moment dat ik TLC nog één keer moet kijken. 90 Days of Fiancé, 90 Days. Ik zie soms dezelfde mensen gewoon weer terugkomen. Ik denk, deze mensen worden gewoon gerecast. Ik kan niks met TLC.
1: Ja, ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Omdat jij zei dit net, eventjes off-air. Toen dachten we, nou, we moeten dit even op de radio bespreken. Van, ja, dan kom ik thuis. Dan moet ik weer naar die onzin gaan kijken. En toen dacht ik, ik heb dat nooit. Maar we zijn natuurlijk met 2 vrouwen thuis. Ah. Dus wij vinden altijd dezelfde dingen leuk om te kijken.
0: Kijk allebei TLC.
1: Nou, dat hebben we net niet. Ik ben ook niet zo'n TLC-fan. Sorry voor de vriendin van Fernando, ja. Maar TLC keek vroeger heel vaak, maar niet echt meer.
0: Heerlijk.
1: Maar we hebben eigenlijk altijd series die we samen kijken. Dus daarom ook, als jij vaak tegen me zegt, kijk even dit of dat. Ja, ik kijk altijd samen met Wifi TV. Dus dan gaan we altijd eens kijken wat we samen leuk vinden. Dus ik heb dit probleem dus echt helemaal nooit. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat het misschien als je man-vrouw in huis hebt, dat de een voetbal wil gaan zitten kijken. Is wel heel stereotyperend dit, maar dat de andere TLC wil kijken.
0: Ja.
1: Nooit bij stilgestaan.
0: Wat grappig zou zijn als de man TLC wil kijken en een vrouw voetbal. Dat is
1: heel leuk. Heel leuk. Heerlijk.
0: Ik wil voetbal kijken. Ik wil naar Memphis Depay kijken.
1: Heerlijk.
0: Dat lijkt me gruwelijk.
1: Maar kan je dan niet, in plaats van dat je op de slaapkamer iets gaat kijken, dat je gewoon iets op de bank, dat je op je telefoon of zo gaat zitten kijken, met oortjes in. Dan ben je nog een beetje bij elkaar.
0: Ja, dat doet het Felicia. Felicia, je hebt een iPad die jij dus inzet. Felicia van NOS op 3. Jij hebt een iPad die je erbij haalt als jouw vriend iets aan het kijken is.
2: Ja, precies. Want anders zit ik het hele weekend mee te kijken naar sportwedstrijden, naar Formule 1, Ajax. Allemaal stom. Dus dan wil ik gewoon lekker met mijn iPadje, koptelefoon op en dan kan ik lekker kijken wat ik wil.
0: Okay,
1: maar zitten jullie dan wel bij elkaar? Want
2: we zitten wel bij elkaar.
1: Dat is leuker.
2: We delen dezelfde snacks, maar we kijken gewoon allebei lekker wat we zelf willen.
0: Oh, wow. Ja, maar ik vind het vervelend. Weet je waarom ik het vervelend vind?
1: Waarom?
0: Want ik ben die persoon, misschien vinden mensen mij ook vervelend. Ik ben iemand die wil zeggen, kijk even mee, kijk dit.
1: Ja, ja,
0: en dan word ik helemaal gek als je naast me zit en je kijkt niet mee. Dan denk ik, ja, dan ga ik in een andere kamer.
1: Ja, maar al ga je naar een andere kamer, dan weet ik nu al wat je gaat doen. Dan ga je het op pauze zetten, dan ga je er halen. Kijk even wat ik net heb gezien. Ja, dus dan, het heeft geen zin.
0: Ja, maar dan heb ik me emotioneel afgesloten.
1: Of dan ga je video's filmen en dan ga je het naar mij sturen.
0: Klopt.
1: Ja, klopt.
0: Klopt.
1: En dat is zo mooi, Felicia. Dan, of als je luistert, dan weet ik op een gegeven moment, dan weet ik in wat voor modus hij is. Want dan zie ik allemaal video's binnenkomen. Fernando heeft je video gestuurd. Dan weet ik, oh god, hij kijkt weer wat. Dus nou, dan open ik mijn WhatsApp. En dan krijg ik een video van het televisiescherm. Dus ik hoor iemand vertellen, I had a really tough childhood. Ja, had een moeilijke jeugd. Ja, my father was. Ja, zijn vader. Die. En dan denk ik, waar moet ik naar luisteren? Want ik hoor ergens, hoor ik deze man vertellen. Ja, kijk, nou ja, kijk, nu gaat hij vertellen over zijn vader. Nou, gaat hij vertellen. Ja, kijk wat hij vertelt. Kijk, ik probeer te kijken wat hij zegt. Maar je praat er doorheen.
2: Je krijgt een soort van de director's commentary gewoon bij de beelden die hij stuurt.
1: Maar zijn stem is luider dan heel die serie. Ja. Dus ik volg niet eens wat er gezegd
2: wordt. Dat is wel echt irritant. Voor
1: dat is zo irritant.
0: Zei ik net, ik kan me voorstellen dat mensen me irritant vinden. Maar ik doe het echt vanuit een hele fijne, warme plek. Want zeg maar, ik wil het moment delen. Dus daarom stuur ik dat door naar iets. Maar dan gooi ik een soort voice-over erbij. Omdat ik dan weet dat ze snel wegzet. Dus dan hoop ik dat ik zo de spanning
1: kan opbouwen. Laat me je één ding zeggen. Als je je mond zou houden, dan kijk ik heel dat ding tenminste af.
0: Oh, dan ga ik straks weer sturen.
3: Featuring Ka'a and Jade Lauren. Oh, your city.

0: De muziek van Omalay, Waste. Ja, we gaan het zo meteen spelen. Ik zie al verschillende mensen zichzelf opgeven. Dus als je erbij wil zijn, wees alert. We gaan de 5 voor Fernando zo meteen spelen.
1: 5 voor Fernando.
0: Maar niet zomaar een 5 voor Fernando, de Champions League editie. Want als je vandaag wint, dan win je een hele unieke morningshow mok. En geloof me, die dingen zijn hot on the streets. Ik heb gewoon mensen die naar me toe komen. Hey bro, ik heb mijn mok nog niet gehad. Mok, niet mokken. Komt goed, luister dan. Als jij vandaag meedoet aan 5 voor Fernando.

meedoet aan Vijf van Fernando en je wint, dan krijg je die mok. Die morning show mok. Good vibes, keep it high, keep it bang. En al dat soort teksten komen gewoon erop en die komt naar je toe. Okay? Dus, wil je die winnen? Geef jezelf nu op door Vijf van Fernando op te sturen via de NPO Luister app. Luister je? Luister goed. Stuur Vijf voor Fernando via de NPO Luister app. Dat komt helemaal goed, toch? That's what we do.

0: Super Friday!
1: Ja, de Champions League editie van 5 voor Fernando. En dan denk je, oh ja, maar vandaag gaat het echt gebeuren. Ja, vandaag gaan we te horen krijgen wie er naar huis gaat met een mok. De Morning Show mok, uniek. Je kan hem nergens kopen, vinden, alleen maar winnen door aan dit spel mee te doen. En het mooie is, als je een aantal dagen aan het winnen bent, dan kan je je mind scherp zetten en oefenen om de vrijdag te slopen. Twee kandidaten die het aandurven, Cindy en Lindsay. Good morning!
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hebben jullie er zin in?
2: Ja, zeker weten.
1: Woe, in koor. Ik hoor die energies hoog. We gaan beginnen met Cindy. Are you ready, Cindy?
2: Yes, I am.
1: Oké.
2: Okay.
1: Go!
2: Een slijmerige groene groente.
1: Slijmerig? Ik weet niet. Is dat een spinazie? Weet ik wel.
2: Een superhelden collectie.
1: Marvel.
2: Jij houdt ervan.
1: Marvel.
2: Ja. Een influencer die ook over wordt, daar wordt ook over gezongen.
1: Een influencer waarover wordt gezongen?
2: Mooie dame.
1: Zo.
3: Monica. Laat me zitten aan je kont. Monica Geuze bedoelt ze.
1: Oh, zo. Maar dan moest ik helemaal teruggraven naar SBMG hit van 8-9 jaar.
3: Ja, maar SBMG is nu.
1: I know, maar die song... Oké, okay, de okay. Reference. Okay.
3: En die andere slijmerige groente was... dus, kijk, het woord was eigenlijk orka. Maar ik denk dat je okra dacht, hè?
2: Klopt, ja.
3: Ja, ja, klopt. Ik denk dat je daar zat.
1: Zo.
3: Maar dan was het uiteindelijk één zo goed Marvel.
1: Hey. Cindy. Dat komt goed. Lindsay.
2: Ja.
1: Are you ready?
2: Ja, zeker. Het is rond en je hebt het nu heel hard nodig en dit zonnige weer.
1: Een parasol?
2: Nee. Als je op de bank ligt, dan lig je meestal voor.
1: De bank?
2: Nee.
1: TV?
2: Met dit weer.
1: Met dit weer. Oh, ventilator. Airco, ja.
2: Je eet het meestal heel snel. Als je even van werk naar een andere plek gaat,
1: eet
2: je het
1: heel snel. Maar het mooie is, het is nu heel spannend. Want ja, het is 1-1.
3: Het is nu heel spannend inderdaad, want het is 1-1. Want fastfood was wel goed, maar snel. Je eet het snel. En fastfood, dus eigenlijk is die niet helemaal, kan ik die niet goedkeuren.
1: Allee.
3: Maar dan gaan we voor de benaderingsvragen, ladies. Hoeveel streams heeft Sorry van Justin Bieber op Spotify? Die vraag heb ik jullie al eerder gesteld. Cindy, wat was daarop jouw antwoord?
2: 10 miljoen.
3: 10 miljoen. Lindsay, wat was daarop jouw antwoord?
2: 4,5 miljoen.
3: Het antwoord is 2,9. Zeg je dan biljoen?
1: Miljard.
3: Biljard.
1: Miljard.
3: Miljard. Dus wie zit er dan dichterbij?
1: Dat zit Cindy, die zit dichterbij.
3: Cindy, jij zit dichterbij!
1: Ja.
3: Die cijfers pakten we.
1: Vijf voor Fernando! Vijf voor Fernando! Vijf voor Fernando!
3: Wauw!
1: Vijf voor Fernando!
3: Oké, minpunten voor mij sowieso. Zo, ik zag al die nulletjes en ik denk, wacht even, ik moet het wel goed zeggen. Wie zit er eigenlijk dichterbij? Maar Cindy, gefeliciteerd!
1: Cindy, gefeliciteerd!
2: Dankjewel! Jullie allebei.
1: Je hebt het goed gedaan. Lekker bezig, man. Shout-out naar jou. Lindsay ook shout-out naar jou. Tof dat je meedeed. En je weet, volgende week nieuwe kansen, nieuwe kandidaten. Dus dan kan je ook gewoon weer meedoen. En het gaat lukken. Het gaat goed komen. Geniet van jullie weekend. Het is lekker weer. Ontspan. Pak die ventilator erbij. De airco erbij.

0: Mama von Dior. Heerlijk weer vandaag. Althans, niet overal. Schijn kan soms bedriegen. Vandaag schijnt de zon op bepaalde plekken en op andere plekken is het ellende. Nou, ik kan je zeggen, vandaag kan zo'n flinke regenbui en onweer. Het wordt zo'n 24 tot 32 graden. Ik snap er helemaal niks van. Het is warm, maar het is ook hier en daar ook regenachtig. Laten we kijken naar de nieuwsverliezer van NOS op 3 met het nieuws. Good morning.
1: Goedemorgen. Israël is door de Verenigde Naties op een zwarte lijst gezet vanwege het gebruik van seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Op diezelfde zwarte lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en sinds dit jaar ook Rusland. Israël maakt zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. En de verkeersboetes gaan weer omhoog. Door rood rijden kost volgend jaar €328. En bellen of appen achter het stuur. Ja, wat denk je, Fernando?
0: Ze willen maximaal kapitaliseren op dit. Laat maar zeggen, €450.
1: Nou, precies. Goed, het wordt €450 wordt het. Het was 440. Dus in beide gevallen ongeveer een tientje meer. Nou, die bedragen roepen bij steeds meer mensen weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding zouden staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal bijvoorbeeld. Dus de boetes in het verkeer zijn dan bijna meer.
0: Maar als je dit soort hoort, zeg maar €450, ga je dan minder snel met de telefoon in je hand zitten?
1: Ik zou het nooit doen, überhaupt niet.
0: Nee, ik ben te paranoïde ervoor. Ik doe het wel, zeg maar, als ik bijvoorbeeld, als het bijvoorbeeld een file is en ik sta toch stil, dan pak ik wel even snel om bijvoorbeeld een ander liedje op te zetten of iets.
2: Maar in de file mag het volgens mij.
0: In de file sta ik stil.
2: Voor het stoplicht, als je stil staat, voor het stoplicht mag het. Wacht even, mag je in de file op je telefoon? Voor het stoplicht mag het wel. In een stilstaande file mag je je telefoon vasthouden en gebruiken.
0: Oh. Ja, zie je? Dus ik hou me aan de regels.
1: Netjes hoor, netjes. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was gisteravond een vredesconcert. Georganiseerd vanuit de overtuiging dat vrede begint in de samenleving zelf en dat muziek ons kan verbinden. Op het podium stond een grote artiest uit Libanon.
3: Good evening. This piece is a tribute for Lebanon. It's called Requiem for Beirut. We can see the light and the hope at the end.
4: Klanken begrijpt gewoon iedereen. Ja, laat iedereen gewoon in vrede gaan leven.
0: Oh boy, en wie was deze artiest?
1: Ja, dat zit ik uit te zoeken, maar ik kan de naam even niet vinden in het verhaal. Dus daar kom ik nog op terug.
0: Oké, nice, mooi.

0: Don Julio Daddy, Jonah Fraser en Lil Kleine. Huisartsen die geen gebruik maken van digitale apps kunnen financieel worden gekort. Door wie? Door zorgverzekeraars. Volgens huisarts Nanja Danhof, die werkt in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, gaat die ontwikkeling op dit moment veel te snel. En niet omdat ze tegen technologie in de zorg is, maar omdat ze zich zorgen maken over die apps die nog onvoldoende rekening houden met de taal en cultuur van patiënten zelf. Nanja hebben we een lijn. Nanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat doet die financiële druk met de vrijheid die jij als huisarts zeg maar zelf voelt om zelf te bepalen wat veiligheid en verantwoord is voor jouw patiënten?
1: Ja, het voelt als heel weinig vertrouwen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn patiënten, maar ik mag niet bepalen hoe ik mijn werk doe. Ja, dat voelt heel vreemd. De mensen die het tarief bepalen, die hebben er eigenlijk helemaal geen verstand van. En die worden niet aangeklaagd als er iets misgaat. Dus dat vertrouwen, dat zou ik graag willen. En dat krijg ik op deze manier niet.
0: Ja, want als je geen gebruik maakt van die apps, dan kan je ook nog gekort worden. Dus je wordt ook nog benadeeld.
1: Ja, nou zeker. Ja. En dat kunnen we eigenlijk helemaal niet gebruiken. De tarieven schieten eigenlijk al een beetje tekort. Dus als we dan ook nog gaan korten omdat we die apps niet gebruiken waar we eigenlijk nog niet achter staan, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
0: Er wordt ergens gelobbyd. Maar jij zegt dat een app niet altijd begrijpt wat iemand echt bedoelt. Met bijvoorbeeld een klacht. Zeg van, ik heb pijn in mijn tenen, mijn nagel, weet ik veel. Je bent een beetje specifiek, maar de app begrijpt het niet echt. Waar zie je daar de grootste risico's ontstaan?
1: Nou ja, ik ken de familie, ik ken de omstandigheden. Ik weet zeg maar welke patiënten snel bellen. Ik weet welke patiënten nauwelijks bellen, zeg maar.
0: Ja.
1: En zo'n app ziet dat niet. Dus als iemand belt met een beetje vage klachten, ja, dan heb ik echt het dossier nodig en de kennis over die mensen om goed in te kunnen schatten wat er nodig is. En ja, als iemand de app invult en die krijgt een verkeerd advies, dan weet ik dat ook niet. Dus ja, dat vind ik wel een risico.
2: En dan ja, eigenlijk even om een stapje terug te gaan. Waar komt eigenlijk die financiële druk vandaan? Want het voelt denk ik voor heel veel mensen die luisteren heel apart dat huisartsen er gebruik van moeten maken.
1: Ja, de zorgverzekeraars die willen gewoon en de regering al helemaal, die willen gewoon heel graag dat de druk op de zorg wordt verlicht, zeg maar. En zij zien als oplossing dat je mensen bij de huisarts weghoudt. Ik denk dat dat ook wel een oplossing kan zijn, alleen dan moet je wel de goede mensen bij de huisarts weghouden. En ik denk dat zo'n app misschien daarin wel kan helpen, maar niet de oplossing is.
2: Nou ben je sowieso ook niet tegen technologie in de zorg in het algemeen, maar wel tegen de manier waarop die dus nu wordt ingezet. Hoe zou jij het eigenlijk liever zien?
1: Ja, ik zou willen zien dat ze mij het vertrouwen geven dat ik zelf kan bepalen, dat elke praktijk eigenlijk zelf kan bepalen wat ik inzet en wat past bij mijn populatie, bij mijn praktijkvoering. Ik weet gewoon als huisarts heel goed welke technologie ik kan gebruiken. En ik wil het best uitproberen, maar dan wel onder mijn voorwaarden en met de kennis van mijn populatie en mijn praktijk.
0: Duidelijk.
2: Zonder die druk eigenlijk.
1: Ja, zonder die druk. Ja, want ik wil het echt wel. Het is echt niet zo dat ik er tegen ben of dat ik met mijn hakken in het zand zit, zeg maar. Maar ja, gewoon het uitproberen omdat het werkt en niet het uitproberen omdat ik anders geen geld krijg.
0: Duidelijk, duidelijk. Mooi. Mooi, Nanja. Dankjewel voor je tijd. Hopelijk gaan we een toekomst tegemoet waarbij de technologie jou daadwerkelijk ondersteunt in plaats van patiënten minder stimuleert om langs te komen. Dankjewel.
1: Ja, super. Dankjewel.

tunes, nieuwe releases. Check daarom die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Muziek van Drake, LeBlanco, K.A., Jordi Money, Ashafar, KM, Gims. Allemaal in één playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Hola.

0: Felicia, what you got?
1: Bij het opgraven van een belangrijke historische botte eerder dit jaar in Maastricht is van alles misgegaan. Wat de onderzoekers verkeerd deden, dat hoor je zo.

0: te rijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Vawakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt hardcore entertainment voor het eerst Vawakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine,

0: Tickets nu via vawakafest.com.
1: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
2: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor...

0: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Check de nu het subchannel Funnix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Mood for Vibes.
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Kerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
3: Zometeen, de party next door. For certain. Zo. We gaan ook bellen met Jonah Fraser over een paar minuten. Gaan we even bellen met de superstar, maar broski hemzelf. Ja, en ik zit nu te kijken naar de one and only Felicia van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
4: Nou, vanaf vandaag worden 9 weken lang belangrijke figuren uit de coronatijd verhoord. Een speciale commissie van de Tweede Kamer gaat 47 mensen ondervragen. Onder wie oud-minister Hugo de Jonge, oud-premier Mark Rutte en Jaap van Dissel. Hij was van het RIVM en gaf belangrijke adviezen aan het kabinet. De commissie wil uitzoeken hoe de pandemie is aangepakt, vertelt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
4: Vandaag worden een viroloog en een oud-minister verhoord. Alle verhoren zijn live te zien in de NOS-app. Amerika en Iran zouden het eens zijn over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Ze zouden ook andere afspraken hebben gemaakt, vertelt deze expert.
6: Het komt eigenlijk op neer dat de straat van Hormuz eindelijk open gaat. Hè, dat de Iraniërs hun blokkade opheffen, dat ze ook geen tol gaan heffen. Verder gaan ze praten over het nucleaire programma van Iran. Van Iran moet beloven dat ze geen kernwapen willen maken. En Libanon is daar ook een punt van.
4: Want Israël vecht nog steeds volop in Libanon. Iran wil dat dat stopt. Het akkoord tussen Amerika en Iran is nog niet definitief. De hoogste machthebbers moeten nog laten weten of ze ermee instemmen. En er lijkt van alles mis te zijn gegaan bij het opgraven van beroemde botten in Limburg. Eerder dit jaar werd in een kerk in Maastricht een skelet gevonden dat mogelijk van een bekend Frans historisch figuur is. Het werd meteen wereldnieuws.
7: In de Nederlanden wurde womöglich das Skelett des Musketierkommandeurs D'Artagnan gefunden.
8: Workers uncovered the remains in the Netherlands.
9: C'est une découverte exceptionnelle. Un squelette retrouvé dans une église aux Pays-Bas pourrait être celui de D'Artagnan.
4: Ja, maar experts zijn niet helemaal blij met hoe de opgraving is gegaan. Volgens Omroep L1 zou dat met mogelijk blote handen zijn gebeurd. En daardoor is er DNA op de botten terechtgekomen en zijn ze niet meer goed te identificeren. Ook zou een archeoloog met zijn blote voeten in het graf hebben gestaan en de gevonden resten in een paar Albert Heijn-tassen hebben gestopt. Dan krijg je nog het weer van hem. In het zuiden schijnt de zon, maar verder is het bewolkt en wordt het 24 tot 32 graden. Vanmiddag komen er in het oosten van het land zware buien en onweer, hagel en veel wind.
3: Fernando. Zometeen bellen met Jonah Fraser. Dit is Party Next Door.

0: over logees. En ik heb altijd, ik dacht dat ik altijd iemand was, en dat ben ik soms ook wel. Ik ben best wel op mijn privacy gesteld.
1: Ja.
0: Wat ik soms moeilijk vind van logees is dat je zeg maar, je moet je altijd aanpassen. En ik ben enig kind, dus ik heb het altijd moeilijk gevonden. Ik heb een broertje, maar zeg maar, hij is mijn halfbroertje, dus ik woonde eigenlijk bij mijn moeder als enig kind. We hebben dezelfde vader, dus vandaar dat ik zeg van ik ben enig kind. Ik heb altijd zo geleefd, dus ik vond het soms moeilijk om, nee, dan moet je zeggen, mensen zeggen als je enig kind bent, als je egocentrisch bent, ben ik soms. Ik ben heel eerlijk, hè. Dus dat vind je soms moeilijk om zeg maar in een omgeving met veel mensen dan te moeten aanpassen. Had ik vroeger heel veel moeite mee. Dus daarom vond ik logees altijd heel moeilijk altijd. Nu kom ik met oplossingen. Dan denk ik van oké, als er logees komen, moet ik of een tweede tv fixen. Of ik moet iets anders op dat moment doen. Of ik moet iets anders gaan doen, afspreken met anderen en dan whatever.
1: Om uit het huis te zijn.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ik hou dus echt van logees.
0: Ja.
1: Ik vind zelf naar een plek toe gaan om te slapen, dat vind ik niet chill, want ik hou ervan om mijn eigen routine te hebben.
0: Ja.
1: Maar ik ben expres ben ik verhuisd naar een huis waar er een zolder is, zodat ik altijd een soort van aparte kamer heb voor mensen. Dus dit weekend komen er ook weer lekker twee kindjes van mijn zus slapen. Ik vind dat zo
0: Dus ik ben ook welkom. Dus dat ik
1: daar... Jazeker! Oh. Nee, kom langs. 100%. Nee, ik vind het echt leuk. Ik vind het gewoon, vooral de avond vind ik heel gezellig. Dus dat je gewoon niet die tijdsdruk hebt van iemand moet nog zijn trein halen, iemand moet nog in de auto weggaan.
0: Ja.
1: Soms kan je nog even lekker samen ontbijten. Ik weet niet, ik vind het echt een heel fijn sfeertje hebben. Ik vind het fijn om gastvrouw te zijn. Dus ik vind het ook leuk om dan na te denken over bijvoorbeeld die kids komen dit weekend. Dan ga ik helemaal nadenken van waar kan ik ze mee verrassen als ze wakker worden? Dat dan op dat kamertje ligt ineens. Weet je wel, iets lekkers te eten of iets te drinken. Ah, ja. Of misschien, ik vind dat, ik hou ervan. Ik vind het echt leuk.
0: Ik heb dat wel bijvoorbeeld met wat ik heel vet vind. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb niet veel vrienden. Ik ken heel veel mensen. Maar vrienden, dan moet je wel een bepaalde soort strepen hebben verdiend in het leven. Want iedereen noemt iemand, ik ben mijn mattie, ik ben mijn mattie. Maar heel veel mensen gooien er voor de bus als het ze uitkomt.
1: Ja.
0: Dus echte vriendschap is heel uniek. Maar ik heb bijvoorbeeld een hele bijzondere band met mijn beste vriend die ik al 30 jaar ken. En natuurlijk met mijn broertje. Wat wij af en toe doen, dan gaan we op avontuur. Dan gaan we zeg maar naar een bungalow of whatever. En wat ik zo chill vind aan deze combinatie is dat we hebben nooit ruzie. Dus dat is zo, ik zou echt met hun kunnen wonen. We kunnen aan ons telefoon zitten, naar elkaar kijken en opeens niet meer praten, want je weet ik praat veel. En je merkt gewoon van dat het gewoon ook kan werken. Dus het heeft ook te maken met wie ik om me heen heb, waar het mee klinkt. Wij kunnen heel lang met elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Wij wandelen, wij bellen, wij appen. Snap je? Dus wij kunnen ook elkaar op een andere manier ook verdragen. Maar je kan niet met iedereen.
1: Ja, maar kan je zeggen dat jij echt van logees houdt? Volgens mij niet echt. Jij bent meer van een paar mensen misschien, maar in de basis hou jij er niet.
0: Ik hou niet van veel mensen, zeg maar altijd. Kijk, bijvoorbeeld familiedingen vind ik zeg maar leuk, maar hoeft niet altijd. Dus zeg maar de bijeenkomsten. Kijk, ik vind het mooi om te zien op afstand, maar stel je voor, ik werk veel, dan kom je thuis en dan heb je 8 mensen daar. Dan denk je, wow, shit.
1: Dus je houdt niet van logees.
0: Nee,
1: want dat
0: wel.
1: Wil ik wel even weten van, als je nu luistert,
0: ja.
1: Hoe zit dat met jou? Ben jij iemand die heel erg houdt van mensen die blijven logeren? Ik hou er wel heel erg van. Fernando alleen op hoge uitzondering. Dus laat het even weten in de NPO Luisteraar. Hou je van logees? Waarom wel, waarom niet?
0: En niet te lang. Soms willen mensen heel lang blijven ook.
1: Je houdt er gewoon niet van. Geef het gewoon toe. Je vindt het vreselijk.

0: Ja, Donna zegt, ja, ik vind het geweldig. Ik heb zelf een extra zolder. Iedereen is welkom. En ik zeg, ja, het hangt er vanaf van wie het ook is. Kijk, ik kan niet met iedereen heel lang. Dat heeft te maken met een aura-ding. Sommige mensen gaan gewoon op je zenuwen zitten.
1: Jij houdt gewoon heel erg van je eigen space hebben,
0: ja,
1: denk ik. Hè?
0: Ja.
1: Dus daarom is logeren gewoon niet helemaal jouw ding.
0: Ja. Maar het hangt er vanaf. Het is een kleine
1: opening.
0: Er is een opening. Melissa van der Lijn. Melissa, good morning.
2: Good morning.
0: Hou jij van logees?
2: Omdat mensen bij ons logeren vind ik heel gezellig. Maar ik ben wel een beetje team Donna. Bij andere logeren vind ik dat weer niet fijn.
1: Zie je nou? Okay. Nou, kan jij dat misschien even nog iets beter uitleggen dan ik? Waar dat hem in zit? Want ergens zou je denken, oh, je houdt van logeren in het algemeen. Maar er zit wel echt een verschil in.
2: Ja, je zit toch in een andere omgeving. Mensen, hun omgeving. En dan moet je in hun douche gaan douchen. En met zeven. En ik weet niet. Nee.
1: Nee hè, die voelt toch anders. Het is ook echt niet, ik wil het ook echt niet zeggen uit een soort van, dat mensen die waar ik ga slapen, dat die geen fijn huis of zo hebben. Dat is het echt geen...
0: Beetje, ja, beetje
1: nee, echt niet. Nee, zo bedoel ik het echt niet. Toch, minister, dat is het niet.
0: Ze hebben je shampoo niet op de juiste plek.
1: Nee, maar dat is het niet. Ja, maar je wil gewoon je eigen dingetje hebben of zo. Ik weet niet. En het is toch in een ander huis, ga je ook anders gedragen. Dus zeg maar, als mensen bij mij zijn, zeg ik altijd, doe lekker je ding, hoe laat je wil douchen, maakt allemaal niet uit. Maar toch voel je een beetje bezwaard als je dan ergens bent en dan... Dan lig je daar in bed of zo. Is dat wat ik bedoel?
0: Dan overstay je welkom. Ja, oké. Ik kan ook niet bij iedereen slapen. Ik vind het ook moeilijk. Soms ben je gewoon rustig, omdat het niet je eigen bed is.
1: Ja, precies. Ik weet niet. Daar hou ik niet zo van. Maar okay.

0: Ja, precies. Ik weet niet, daar hou ik niet zo van. Maar Melissa, dus mensen bij jou vind je wel heel gezellig.
1: Ja, zeker. Vooral kindjes. Dan ga ik in de ochtend poppertjes maken van een
0: precies.
2: Ik kan toch niet de enige zijn die daar die daar helemaal niks mee heeft. Er zijn volgens mij meerdere mensen. Dus blijf reageren. Melissa, dankjewel. Hè. Maar je bent team Donna, maar ik zoek een paar team Fernando die op een gegeven moment zeggen van ik heb er niks mee. We hebben Benjamin, die stuurt een bericht. Benjamin, what up? What's cracking?
3: Goedemorgen. Ja, ik hou wel van logees. Maar ik ben altijd blij als ze komen, maar nog blijer als ze gaan.
2: Duidelijk.
0: Dat is toch een beetje team Fernando. Maar laat het vooral doorkomen in de NPO Luister-app. Of je van logeren houdt, ja of nee. En waarom natuurlijk, willen we ook weten.
2: Zeker, willen weten. Slapen of niet. Of gewoon buiten slapen. Dit is Frenna, kom maar.

0: out in the ocean.
1: Sonar in the Ocean, Mask Wolf, een nummer over depressiviteit. Het gaat inmiddels goed met hem hoor, dus de song heeft gewerkt. Hou je van Logés of niet? Dat kon je lekker droppen in de NPO Luister-app. We hebben Bas aan de lijn. Bas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hou jij van Logés?
2: No man, totaal niet.
3: Oh.
1: Oké, waarom niet?
2: Nou, als ik 's ochtends wakker word en dan gaan de mensen zeiken van... Nou, wat wil je zo doen en wat wil je eten en... Allemaal vragen stellen en dan moet je niet doen als ik net wakker ben.
3: Kan je dat niet als een soort van regel instellen, Bas? Van dat je een soort bordje ophangt als je hier komt slapen. Geef me even een uur voordat je tegen me praat als ik wakker ben.
2: Dat zou ik haast moeten doen, maar dat is ook weer zo apart, hè?
3: Ja, dat is misschien niet heel gastvrij.
1: Vraag me niks. Of wanneer je opstaat en je wilt naar de woonkamer lopen... om vervolgens tv te kijken. Of je wil iets doen en het lukt dan niet.
3: Omdat er iemand zit?
1: Ja.
3: Maar dan kan je toch samen kijken? Dat is toch juist het gezellige eraan?
1: Ja, maar ik ben iemand, ik wil soms gewoon ook alleen zijn.
2: Vooral als je 's ochtends vroeg wakker bent, altijd.
1: Ja, dat is niks persoonlijks.
3: Het is gewoon je eigen ding. Het is meer, Bas, dan dat je gewoon even je eigen dingetje wilt doen.
1: Ja.
2: Ja, ik ben altijd standaard 8 uur ben ik altijd wakker.
1: Ja.
2: 8 uur, dus als iemand slaapt tot 10 uur, ja, ik ga diegene niet wakker maken natuurlijk.
1: Nee.
3: Maar dat is handig, want heb je nog 2 uur voor jezelf.
2: Ja, maar dan als je wel tv wil kijken of zo, dan maak je iemand meteen wakker ermee.
1: Ja,
3: ja oké. Okay. Ja. Ja, je voelt je gewoon, je voelt je beperkt.
1: Ja, daarom meerdere tv's in huis, dat is belangrijk. Ik heb gemerkt
3: of gewoon geen mensen uitnodigen.
1: Nee, maar je moet
2: maar
1: ook...
3: Doe maar luxe hier, hoor je? Ja, je moet gewoon 6 tv's in huis. Ja, Bas, doe maar de budgetproof versie. Nodig gewoon niemand uit.
1: Bas, shout out naar jou, man. Dankjewel. We wilden bij je komen logeren, maar we zijn niet welkom.
2: Ah, shit, man. Volgende keer.
1: Lobby, thanks, man. Hola. Ja, hij is team Nando. Hij is iets van de logees.
3: Ja, Laura die zegt ook team Nando. Jen die zegt in de NPO Luister-app... F-U-C-K, no. Ik haat sleepovers en logees. Stuur je echt niet weg als het laat is, maar listen. Je hebt zelf ook een huis. Ga daar lekker slapen. Heerlijk.
1: Oh mijn god, ze willen in eigen huis rust en niet te entertainen zijn.
3: Ja, dat Duidelijk. Is ook een beetje wat jij hebt, hè?
1: Duidelijk. Ja, nee, kijk, weet je, het is, nu lijkt het alsof ik antisociaal ben. Ik ben heel sociaal, maar ik heb een gebruiksaanwijzing. Zeg maar, ik heb soms gewoon even me-time nodig.
3: Ja, precies.
1: Weet je, ook soms zeggen mensen, vinden ze me raar dat ik alleen op vakantie ga. Nee, ik ga 1 keer met mijn vriendin op vakantie en 1 keer ook zelf. Maar het heeft ook te maken met als ik alleen op vakantie ga, dan ga ik ook interviews doen. Dat zijn die beelden die je ziet dat je me op pad ziet. Dan ben ik even egocentrisch op pad bezig met mezelf. Dat heb ik nodig.
3: Het is beter dat je dat gewoon doet en lekker je eigen ding doet, ja, dan dat je allemaal mensen in huis neemt die je er eigenlijk niet wil hebben. Dus het is gewoon goed dat je weet wat je wel en niet wil, toch?
1: Je moet weten,
3: maar je bent altijd welkom bij me, hoor.
1: Ik kom.
3: Ja.
1: Zweet Wavely neem ik ook mee.
3: Die is niet welkom.
1: Ah!

0: Heerlijk. Rihanna, Sweet Wifley. Heerlijk toch, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Straks natuurlijk in de Nautilus nog meer nieuwe muziek. Onder andere van Johnny Money en Odile. Ik ga nog meer nieuwe tunes draaien voor je, dus wees scherp. De kwalificatievraag voor de morgende minuut. Uit welk land komt voetballer Neymar? Uit welk land komt voetballer Neymar? Je kan gewoon scoren, hè? Je kan gewoon je plek scoren. Gewoon, zet ons niet buitenspel. Reageer gewoon. Uit welk land komt voetballen? Nee, maar... Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Good vibes only, baby. Zometeen Fashion Week. Lil Kleine en Jonah Fraser. Mooi weer spelen, even naar buiten kijken. Het is iets minder mooi als je zal denken. Want vandaag kans op flinke regenbui en onweer. Het wordt zo'n 24 tot 32 graden. Ongelooflijk. Ja, Felicia met het nieuws van NOS op 3. Praat nieuws met me, let's go.
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gaza-strook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans om te worden doodgeschoten. De man die een aanslag plande op een concert van Taylor Swift in Oostenrijk moet 15 jaar de cel in. Het gaat om een man van 21. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt. Hij wilde mensen buiten het stadion in Wenen aanvallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Ondanks de aanhouding gingen de optredens van Swift niet meer door. De man plande samen met twee anderen ook aanslagen in Mekka, Istanbul en in Dubai. En Kanye West mag van de gemeente Arnhem komen optreden. Ze hebben de vergunning gegeven. Burgemeester Marcouch zegt dat hij snapt dat de komst van Ye veel commotie oproept. Maar als burgemeester moet vooral hij kijken naar de veiligheid en dat zou goed geregeld zijn. Ye heeft een boel kritiek gekregen op zijn antisemitische uitspraken. Begin dit jaar bood de rapper zijn excuses daarvoor aan. Hij zegt dat hij die dingen zei vanwege zijn psychiatrische stoornis. En dat er nu een vergunning is, betekent trouwens niet per se dat de concerten definitief doorgaan. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil de artiest het land niet inlaten.
0: Maar ik ben benieuwd, wat zou de Tweede Kamer kunnen doen om hem het land niet in te laten komen? Want de Tweede Kamer heeft ook heel veel niet gedaan voor de situatie. Het duurde heel lang voordat er mening kwam over wat er dan in Gaza gebeurt. Kon het heel lang niet uitspreken. Dit en dat. Maar hier zijn ze heel fel op tegen, Kanye West, om hem hier te laten komen, wel niet. Heel gefocust. Maar wat kunnen ze doen? Ze kunnen hem toch niet blokkeren?
1: Ja, dat kan wel.
2: Jawel.
0: Met wat als reden?
2: Ja, als dreiging voor de veiligheid. Of als,
0: maar dan moeten ze ook toch juridisch.
1: Ze hebben dat ook wel eens gedaan bij bijvoorbeeld bepaalde imams die omstreden waren, waarvan ze dachten dat die haat opriepen tot haat. En bij Kanye West overwegen ze dat dus ook te doen.
0: Dat hij oproept tot haat. Maar hij heeft toch zijn excuses aangeboden?
1: Ja, waarvoor precies in ieder geval, weet ik niet precies hoe dat juridisch wordt geformuleerd, zeg maar. Maar ze willen hem eigenlijk liever niet toelaten tot het land.
0: Ik ben benieuwd hoor, of dit zeg maar doorgaat. Of
2: ik ben ook echt benieuwd. Er zijn natuurlijk genoeg landen die hem al geweerd hebben. Dus het kan zomaar zijn dat de gemeente zegt, ja, hij mag komen. Maar dat de overheid zegt, nou, dacht het niet.
0: Ja. Zo.
2: Het kan echt nog.
0: Unbelievable. We gaan het meemaken. Fernando. Jesus walks. Yeah, this is Lil Kleine, Jonah Fraser, Fashion Week. Let's get it.

0: Oeh, ik krijg leuke flashbacks als ik dit hoor, man. Check de beelden op de YouTube-channel van Funnix. En dan kun je ook de beelden zien van de Funnix Awards. Ja, deze tune, joh. Toen Ronnie Flex met die hele ADF-crew kwam, joh. Was next level, man. Was in het setje wat ik had. Nando Leaks tijdens de Funnix Awards. Misschien heb je de beelden ook voorbij zien komen op mijn Instagram. We gaan gewoon lekker door met Boris. Want Boris heeft zin om de morgenminuut te slopen. Boris, goedemorgen.
1: Yes, sir. Goedemorgen, Nando.
0: Je bent ready?
1: Ik ben ready.
0: Oké dan. Nou, let's go.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Uit welk land komt voetballer Neymar?
1: Brazilië.
0: Hoe heet een hamburger met kaas erop?
1: Cheeseburger.
0: Welk talentenprogramma presenteren Chantal Jansen en Edson de Grazen dit jaar?
1: The Voice of Holland.
0: Jazeker. In welk land is het een traditie om met borden te gooien?
1: Griekenland.
0: Ja. Met wie presenteert Noorden de Funnix Middagshow?
1: Web.
0: In welk klassieke bordspel gebruik je stukken als de loper en het paard?
1: Schaken.
0: Hoeveel dagen heeft de maand mei?
1: 31.
0: Wat is het grootste land ter wereld qua oppervlakte?
1: Rusland.
0: Wat is 23 plus 67?
1: 90.
0: Welk munteenheid gebruiken ze in Spanje?
1: Euro.
0: Hey bro.
3: Zo, oké.
0: Bro, je bent op slopings, man. Flawless victory. Shit. Hij geeft gewoon de morgen niet pak slagen. Zo, hard hoor. 10 goed.

0: dat het vrijdag is.
1: Yes, sir.
0: Ja, lekker bezig, Boris. Good vibes.
1: Ja, man.
0: Nou, geniet van je weekend. Lekker zonnig en wel. Ga je iets leuks doen? Strand pakken?
1: Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Nou. Ik moet nog gemaakt worden, maar we gaan genieten. Dat sowieso.
0: Nou, geniet ervan. En die paaszon komen ook jouw kant op, man. Alleen maar lobby.
1: Yes, goed, man. Fijne uitzending. Ciao.
0: Good vibes. Lucio en Christian D. Alleen is maar alleen.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: waar ben je?
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid.

0: Ze is heel duidelijk wat ze wil.
1: Ze laat niks aan de verbeelding over.
0: Nee. Maar soms doet muziek dat met je. Als je het hoort, dan kan je meegenomen worden in de verlangens waar de artiest over zingt.

0: toch. De heetste tunes van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System. Terug te vinden op Spotify. Ja, mijn playlist die staat vol met liedjes van Ashafar, de nieuwe KM. Jandro staat ertussen. Games, Kamikaze, Lijpen. Angel, Odile. Haley Smalls. Stormzy. Ja, alles. Go check it out, man. Een van die tunes die ook in die lijst staat is Lijpen met Paraplu.
1: Nando Champions League.
0: Luister naar die woorden, man. Ik krijg elke keer kippenvel. It's real talk, man. Lijpen. Paraplu.
2: Ik laat die wisselaar wat sturen. Ik kan heel die stek hieruit besteden. Ik zat met mijn handen in het haar. Leek nu een luizenleven.

problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoeft niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was vet.

0: Waarom, broeder?
1: Kippenvel, man. Lijpen met paraplu. Felicia, what you got?
2: In Amsterdam-Noord protesteren mensen tegen snoepautomaten. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Netherlands, June 8th, only 8 days left. Don't miss out, be there.
1: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Yay, Netherlands, June 8, only 8 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
2: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
2: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Faro Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faro Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik? Wat doe ik hier?
9: En dan ook nog lachen erbij.
8: Maar wow, ik denk... Waar slaat het op?
9: Waar slaat het op?
8: Dit is toch niks hoe het
9: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
10: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3.
11: Zometeen een overheerlijke mix waar je heel blij van wordt. Miguel Caidel. Felicia staat paraat met de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
12: Israël reageert woedend op de zwarte lijst van de Verenigde Naties. Het land is daarop gezet vanwege seksueel geweld en martelingen in de Palestijnse gebieden, vooral in Israëlische gevangenissen. Op die zwarte lijst staan ook Rusland en organisaties als Hamas, IS en RSF in Soedan. Op de beschuldigingen gaat Israël niet echt in, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
13: Daarvan zeggen ze dat het niet waar is, maar verder komen ze niet echt. En het wordt hier dan een bloedsprookje genoemd. Dat wordt hier vaak gedaan als een aantijging dat het helemaal niet gericht is tegen de staat Israël, maar tegen Joden in het algemeen. En dan kom je al vrij snel natuurlijk in de hoek van het verwijt van antisemitisme terecht. Maar het is met name op dezelfde hoogte gezet worden als Hamas, wat hier zo enorm pijnlijk gevonden wordt.
12: Israël zegt dat ze de banden met de hoogste baas van de VN verbreken. Een flinke brand vannacht op een industrieterrein bij Numansdorp onder Rotterdam. De schade is enorm, ziet deze verslaggever van Rijnmond.
14: Er staan tientallen karkassen eigenlijk van brommobielen, van die 45 kilometer karren zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het. Er staat een politielint omheen. Het ruikt ook naar brand. Het is echt een enorm triest gezicht.
12: Bij de brand is niemand gewond geraakt. En over snoepautomaten op scholen zijn al veel discussies geweest. Maar in Amsterdam-Eiburg staan ze nu ook bij tramhaltes. Belachelijk vinden honderden inwoners die een petitie hebben getekend. Ze vinden het stom dat je op de halte geen kaartje voor de tram kan kopen.
15: Maar wel chips of een drankje of chocola. Onzin. Terug met die oplaadpunten en weg met die automaat.
16: Zet er een boom neer of een watertappunt?
17: Ik vind de watertappunt een goed plan.
12: Ja, de gemeente Amsterdam zegt dat er in de automaten ook koude blikjes drinken zitten. Wat zou helpen tegen hittestress bij reizigers. Maar er wordt ook gekeken of de automaten misschien moeten worden aangepast. Dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Nu is het op de meeste plekken nog droog. Maar vanmiddag ontstaan er in het oosten zware onweersbuien. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: zometeen gaan we naar de afterparty van Kleine John en Chavante. Wat een mooie dag had moeten worden. Is ook een beetje regenachtig en onweer. Althans, vanuit het oosten heb ik begrepen. Het wordt wel overal tussen de 24 en 32 graden. Dit keer in haar heer. Felicia, what's cracking? NOS op 3, what's popping?
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger de opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Volgens Netanyahu zet Israël daarmee Hamas onder druk. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren schenden. De verkeersboetes die gaan weer omhoog. Door rood rijden kost volgend jaar €328. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Het kabinet wil de prijzen laten meestijgen met de inflatie. En morgenavond is in New York een grote hardrockveiling, waar onder meer songteksten van John Lennon en een gitaar worden verkocht van de band Kiss. Gitarist Atje van den Berg vertelt dat zo'n gitaar best wel wat geld kan opbrengen.
2: Een Gibson Les Paul uit 1958 of 1959, die brengt op zichzelf al, als het een bepaalde kleur is, de zogenaamde sunburst kleur, dan brengt zo'n gitaar al gauw tussen de 250.000 en de €450.000 op.
1: Ja, en als het dan ook nog van een bekende artiest is, ja, kan je er nog wel meer voor krijgen. Ik ben benieuwd, van welke artiest zouden jullie iets willen kopen op een veiling?
0: Donna, van wie zou jij willen kopen?
3: Van Ariana Grande. En dan denk ik, ze had 10 jaar geleden kwam de derde album, Dangerous Woman uit. Mm-hmm. En toen had ze van die latex bunny ears, van die kleine oren. Yeah. Nou, ik denk dat het niet op mijn hoofd zou passen, want ze is ongeveer 12 maten slanker dan ik. Maar ik zou ze wel gewoon graag in huis willen hebben. Ja, dus ik denk die, ja, de bunny ears.
1: Albumcover toch ook? Ja,
3: klopt.
1: Ja, heel mooi.
3: Ja, ja.
1: En Fernando?
0: Ik zou de Michael Jackson jas willen hebben van Thriller.
1: Oeh, welke help me even.
0: Dat is die rode met zeg maar zwart zeg maar eroverheen zo.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me gruwelijk als je dat hebt.
3: Ja, het is wel vet hoor. Maar ik weet niet of ik er dus zoveel geld voor... Dat weet ik dus dan weer net niet. Of ik er zoveel geld voor neer zou leggen.
0: Nou, als nee, hebben, maar
1: in deze fantasie heb je al het geld van de wereld.
3: Oké, dan wil ik alles van Ariana Grande.
0: Ja. Alles.
3: Give me everything.
0: Oké. Okay. Nee, dat vind ik wel vet. Zo'n jas en dan ook dan een heel handschoen. Vet. Want dan moet ik gewoon met Drake aanbellen en zijn handschoen afpakken.

0: Fraser.
1: Yo.
0: Good morning, man.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat hoor ik nou? Je hebt een nieuwe WK-tune in samenwerking met Bitch Favo, die weer officieel partners van de KNVB. Big, dat is een big movement, bro. Ja. Een serieuze WK-tune. Hoe is dat ontstaan?
1: Ik was gecheckt. Shirek was in de studio natuurlijk. En hij was al een beetje bezig ermee. Ben ik gecheckt. Omdat hij me de aangewezen persoon vond.
0: Ja.
1: Dus heeft Bit Favo me gecheckt. En heb ik sessies gedaan met Shirek. Hebben we zeker iets van 4 songs gemaakt of zo.
0: Oké.
1: Okay. En hebben we zeker iets van 4 songs gemaakt. Is het uiteindelijk deze geworden.
0: Oké, okay, je hebt ook stiekem aandelen ook gekregen bij Bit Favo. Zeiden van, hey Jonah, vind die song zo goed? Hier. You get a part.
1: Niet direct, wat het maar zo.
0: maar een WK-tune is best wel een pressure. Die moet aan een bepaalde element voordoen. Meezingen en dat soort dingen. Heb je iets als voorbeeld genomen in je hoofd om deze tune te maken? Had je een bepaald vertrekpunt?
1: Nee, het belangrijke voor ons was in het proces dat het een song zou kunnen zijn die we gewoon normaal ook uit kunnen brengen.
0: Ah ja.
1: En meestal, ik begrijp wel waarom Shirek mij heeft gekozen, omdat ik best wel van die uplifting songs heb.
0: Ja.
1: Die je zo zou kunnen plaatsen bij een WK. Dus zodoende zijn we zo in het proces gegaan van ja, gewoon maken en het moet voelen alsof het... Niet eens een WK-song zou zijn, of een WK-song zou kunnen zijn, maar gewoon een uplifting-song.
2: En het is nog steeds ook echt een Jonah-sound natuurlijk. Het heeft echt die Jonah Fraser-vibe, dus wij genieten sowieso. Maar je mocht de tune al, voordat die uitkwam, volgens mij aan het Nederlandse elftal laten horen, toch?
1: Ja, klopt.
2: Hoe waren de reacties? Hoe was dat?
1: Ja, en een paar van die boys. Ze waren enthousiast, zeker. Ze zeiden ook dat ze het in de... Als het uit was, dat ze het in de... kleedkamer zouden draaien. Virgil heeft hem gisteren ook weer gepost.
2: Wauw.
1: Ja, dat is allemaal mooi. Ze vinden het nice.
2: Zeker. Heel special. Want kijk, wij genieten. Maar het is natuurlijk ook voor het elftal om ze aan te moedigen natuurlijk. Maar ik wil jou even ook extra in het zonnetje zetten. Want gefeliciteerd natuurlijk met dat je Best Singer hebt gewonnen bij de Phonics Awards.
1: Dankjewel. Dus, ik had het niet verwacht, maar... ik ben er super blij mee. Echt een mooi plekje in mijn huis.
2: Prachtig. Want heb je hem dus wel inmiddels in ontvangst kunnen nemen? Want iedereen dacht natuurlijk, waar was je? Maar heb je de prijs wel binnen gehad?
1: Ja, hij is in mijn woonkamer. Hij staat in mijn woonkamer.
2: Nice. Hij is echt verdiend. Dus echt gefeliciteerd nog. Daar is het nooit te laat voor om te doen.
0: Blessings. En we willen dit ook zien performen ergens. Gaat het ook nog gebeuren?
1: Zeker weten. 100%.
0: Okay, nou... We gaan be on the lookout. Ik hoop je ergens op het veld te zien. Gaan we WK-kampioen worden of niet?
1: De kansen zijn wel groot, vind ik.
0: Oké.
2: Okay. Hey, we're gonna make it, hè? We're gonna
0: Zeker.
2: Make it. Come
0: op basis
2: on.
0: Van Zeker je tune moet het gaan gebeuren, bro.
1: Zeker weten.
0: Alleen maar love, man. Dankjewel voor je tijd en succes met alles, man.
1: Dankjewel voor je belletje.
0: Anytime, my brother. Jonah Fraser. Okay. We're all gonna make it.

0: DJ Khaled, ben benieuwd of hij ooit gaat reageren op de diss die Drake hem een paar weken geleden gaf. Dat hij nog steeds Free Palestine moet roepen of posten dat hij dat niet doet.
1: Wel, dan moet hij eerst door de Drakeoloog heen gaan.
0: De Drakeoloog moet hem eerst
2: gaan. Daar ik net over hebben. De man of the hour, misschien hebben jullie het ook voorbij zien komen. Fat Joe heeft het namelijk voor DJ Khaled opgenomen.
0: Tuurlijk, zijn beste mattie. Hij gaat hem nooit afvallen.
2: Hij zegt, ja, eigenlijk, DJ Khaled heeft geen kant gekozen. Heeft zich ook niet ermee bemoeid. Dus waarom moet je hem, zeg maar, zoveel smoke geven?
0: Omdat hij niet loyaal is geweest aan iemand die hem heel veel hits heeft gegeven.
2: Wij snappen hem. Maar ja, Fat Joe heeft het wel voor hem opgenomen.
0: Natuurlijk, maar kijk, het is voor duidelijkheid, mensen het misschien gemist hebben. Kijk, Fat Joe en DJ Khaled. Kijk, in het begin, hij heeft hem meegenomen in die hele motion. En Lean Back, als je goed opluidt, Fat Joe is ook bij die opnames geweest. Khaled, see another one. Hij geeft hem ook een shout-out, ook in die track van Lean Back. Zij zijn heel dik met elkaar. Letterlijk. Er was een tijd op een gegeven moment dat ze dus... Het is net gewoon Siamese tweeling. Dus wanneer Drake... Het is moeilijk ook voor Fat Joe om daarover te praten. Want aan de ene kant, hij is loyaal aan zijn mattie. Maar hij is ook dan nu een journalist met zijn podcast met Jadakiss. Dus hij is een beetje van...
1: Ja, maar weet je wat ik lastig vind aan dit? Want om dan in zo'n situatie van een genocide te zeggen... Ja, maar iemand kiest geen kant. Ik ga even mijn favoriete quote eruit gooien. Staying silent is choosing the side of the oppressor.
0: Maar hij is...
1: Hoezo? Ja, hij kiest geen kant. Ja, hij kiest juist een kant door precies niks te
0: 100%.
1: Doen.
0: 100%. Ik vind het ook heel gek dat Khaled nooit iets heeft gezegd. Want hij is een van de bekendste Palestijnse DJ's en artists in de wereld. Hij heeft juist een platform. Maar ik denk dat hij bang is om zijn sponsoren en alles te verliezen.
2: Ja, maar daar vind ik dus ook wat van. Want iemand die zich daar redelijk snel voor uit heeft gesproken is Kalani.
1: Klopt.
2: En uiteindelijk is de vrouw meer booming dan ooit.
1: Ja, maar op nummer 1, Sold Out Tours 100%. Dus. Het kan wel. Het kan.
0: Dit gesprek wordt vervolgd.
1: Is goed.

0: Netherlands, June 8th. Only 8 days left. Don't miss out. Be there.
1: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: Rastafest.com.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 8 days left. Don't miss out. Buy your tickets now. Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl. Bereik jou.

0: Onyx ads. Your city, your sound.
1: Actie, sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi megadeals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: op www.funnix.nl/vacatures.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook Culas, Blakka en Boef ga je horen. En er zijn heel veel mensen die er van langs hebben gekregen op het Iceman album van Drake. En daar hoort ook een vrouw bij. En wie dat is, dat ga je zo meteen horen. Maar voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. En NOS op 3, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Roemenië heeft de NAVO gevraagd om hulp bij de luchtafweer. Want vannacht is er een Russische drone ingeslagen in dat land, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat, waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland, of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïense anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
5: Twee mensen raakten licht gewond. Tientallen bewoners moesten hun woning uit. NAVO-baas Rutte zegt dat de NAVO klaarstaat om te helpen bij het verdedigen van Roemenië. En het zal vandaag weer veel gaan over een oude bekende, corona. In Den Haag beginnen namelijk de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de pandemie. De hoofdrolspelers uit die tijd worden verhoord over bijvoorbeeld de avondklok, mondkapjes en de lockdowns. Allemaal om ervan te leren, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: De bedoeling van de enquête is vast te stellen of de besluitvorming rond de corona-epidemie destijds op een goede manier is verlopen. Het gaat dus niet zozeer om de vraag of afzonderlijke besluiten nou per se inhoudelijk goed waren, maar om het besluitvormingsproces en om wat de politiek daarvan kan leren.
5: Op dit moment begint het eerste verhoor. Dat is met viroloog Marion Koopmans. In de komende 9 weken worden in totaal 47 mensen ondervraagd. En in Brussel worden artsen getraind die gaan helpen bij de ebola-uitbraak in Congo. Een van de dingen die ze oefenen is het werken in een speciaal beschermingspak. Dat is echt nodig, zegt deze arts.
8: Je moet je voorstellen dat je 5 lagen plastic om je heen hebt en daar dan in de hitte ook nog allerlei handelingen moet uitvoeren onder zeer stressvolle omstandigheden. Met het risico om besmet te raken, met het risico om anderen te besmetten als je het niet op de juiste manier doet.
5: De artsen kunnen vanwege het risico op besmetting en de warmte daar maar een half uurtje werken in zo'n speciaal pak. Daarna moeten ze die uittrekken en een nieuwe aandoen. Dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Nu is het op de meeste plekken droog, maar vanmiddag ontstaan er in het oosten zware onweersbuien. Het wordt 24 tot 32 graden.
4: Maak me niet heten zonder weg, maar eerst Ledes, Culas, Blakka.

Maak me niet eens, broederliefde. En heb je gezien dat Rihanna het heeft opgenomen voor A$AP Rocky? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Precies 2 weken geleden dropte Drake zijn Iceman album, waar veel shots op gevuurd zijn. Van Kendrick Lamar tot DJ Khaled en LeBron James. Het zijn maar een paar namen die shots moesten incasseren. Maar ook een koppel, die kan ook aan het rijtje toegevoegd worden. Dan heb ik het namelijk over A$AP Rocky samen met Rihanna. Want toen A$AP een paar maanden geleden zijn nieuwe album dropte, leek het erop dat Rihanna niet eens één

0: baby mama didn't even post a single where she at. Wow! Ja, het deed zoveel pijn dat Rihanna zich afgelopen week eventjes moest laten zien tijdens het concert van A$AP Rocky. En de enige gedachte die ik eigenlijk had, misschien wordt het voor jou eens tijd om weer eens op tour te gaan, of niet? Nou ja, ik denk dat het wishful thinking is. Gelukkig staat ze wel voor je klaar hier bij Phonix. Dit is namelijk Diamonds tijdens Rewind.
1: Shine bright like a diamond. Shine

Drake ran to Atlanta tijdens Rewind of Phonics. Zometeen kan je weer paarse Phonics sokken winnen voor in je collectie tijdens de Morning Mashup. Leef voordat we daar zijn. Eerst nog SFB met Way It Goes. In the Morning Mashup.

Donna Fraser'ın Jail Met Pana. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen de Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, ik weet echt de juiste antwoorden. Nou, heel simpel, kan je het me laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ben je de eerste die de juiste antwoorden toe heeft gestuurd, dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Funnix sokken. Die moet je hebben in je collectie, dus ik zou zeggen, luister goed mee, spits je oren.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp? Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met die prachtige paarse Phoenix sokken. Ja, ik blijf het zeggen, ze zijn echt mooi. Echt heel mooi. Maar ja, je moet wel de eerste zijn die de juiste antwoorden toestuurt. Dus ik zou zeggen, jalle, jalle.

nu van mij zijn. Je hoort hier tijdens de Rewind op Phonix. En de NPO luisteren is volgestroomd. In the morning. Morning mashup. Op basis van die twee tunes die ik elke dag mix tot één tune. En jij moet dan raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. The Morning Mashup, het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Wat ik al zei, er zijn aardig wat appjes binnengekomen. Alleen zit de juiste er ook tussen. Daar ga jij en ik zo meteen achter komen. Maar eerst, misschien ben je nu pas net ingetuned en heb je hem nog niet eens gehoord. Dan zou ik zeggen, luister eventjes mee. Speciaal voor jou nog één keer The Morning Mashup, wil je speakers.

0: Shop.
1: Dani, die zegt, je bent op zoek naar Frenna met Zaza en Broke Off Your Back. Tasha die zegt Pretty Girls van Frenna en Miss Fatty van Million Styles. En Brit die zegt Frenna met Zaza en Million Styles met Miss Fatty. Aardig wat verschillende antwoorden binnengekregen. Alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

0: Ja.
1: Dasha, jij bent de eerste die de juiste antwoord heeft toegestuurd. Dus de Funix sokken, die zijn voor jou gefeliciteerd. Er zijn echt veel meer goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd, aankomende maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu gaan jij en ik inzoomen op die heerlijke tune van Million Styles. Dit is tijdens Rewind op Funix, Miss Fatih.

catch-up tijdens Rewindophonics. Een hele goede morgen. En ik hoop dat deze tunes je er een beetje helpen opstarten deze vrijdag. En je langzaam laten toebewegen richting het weekend. Want die staat natuurlijk voor de deur. Zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan die je ook kan vinden in een nieuwe aflevering van Knockout Champs. Ja, die kan je checken op NPO Start. Maar goed, voordat jij en ik daar zijn, eerst nog even wat Afro-vibes. Dit is namelijk Ira Star door je speakers met Where Do We Go?

0: ga het dan zeker checken op NPO Start. Voor nu, de Becky G en Carol G, de G-Wagon Family. Mami!
1: Salud, mami!

0: Het is vrijdag en dat betekent dat het zometeen tijd is voor Quincy's Weekend Warm-up. Er staat weer een heerlijke mix op je te wachten. Alleen wie er in de mix zit, dat ga je zometeen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, Nederland gaat Kanye West niet tegenhouden om te komen optreden. Is net bekend. Meer daarover hoor je zo.

0: sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: updated@phoenix.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: met zometeen de dikste van de week. Maar ook Moola B ga je horen met Bandolero. Misschien nog wat belangrijker. Er is een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up onderweg. Waar de mix uit bestaat, dat ga je straks horen. Is nog tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3, Felicia, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Kanye West mag naar Nederland komen. Ye geeft over ruim een week 2 concerten in Arnhem. De Tweede Kamer wilde dat hij Nederland niet in mocht komen vanwege antisemitische uitspraken en acties. Maar volgens minister Van den Brink kan hij niet worden tegengehouden.
2: We hebben ons daarin altijd te houden aan Europese afspraken. Mensen te weren uit je land, daar moet je gegronde redenen voor hebben. Die hebben we niet kunnen vinden, ook niet uit de analyse die gemaakt zijn. En dus kan hij volgens nog toegang krijgen tot Nederland. Wij hebben ons te houden aan de Schengen grenscode. Dat gaat over openbare orde, nationale veiligheid. En hoewel ik natuurlijk alle uitspraken van hem ten zeerste beoordeel uit het verleden, is er op dit moment geen aanwijzing dat dat op dit moment een reden kan zijn om hem te weren.
1: Ja, eerder zei burgemeester van Arnhem ook al dat ze de concerten niet kunnen verbieden. Kanye treedt 6 en 8 juni op. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, zoals rechters en officieren van justitie, is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door vanwege die tientallen miljoenen extra die het oplevert. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Nou, het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. En wie in Milaan is geweest, heeft het misschien wel eens zien liggen. Een vloermozaïek van een stier. Die kun je vinden in een bekende winkelstraat daar. Maar toeristen kijken niet alleen naar het kunstwerk. Uit bijgeloof gaan ze namelijk op de ballen van de stier staan. En als je dan 3 rondjes draait, zou dat geluk en rijkdom moeten brengen, is het idee. Nou, dat gebeurt dus zo vaak dat ze het kunstwerk nu even moeten afsluiten. De ballen van de stier zijn namelijk nodig aan vervanging toe en worden gerestaureerd.
4: Dit is ook wel weer een nieuwtje, hoor.
1: Ja, hè?
4: Ja. Heb jij het wel eens gedaan daar zo in Milaan?
1: Ik heb het niet gedaan, maar ik ga nu echt spontaan een tripje boeken. Want dit moet ik meemaken in mijn leven.
4: Ik wil inderdaad ook bijna een tripje boeken. Ja, ja.
1: Dan nog het weer. Een mix van zon en wolken vandaag. Nu is het op de meeste plekken droog. Maar straks ontstaan er in het oosten zware onweersbuien. Het wordt 24 tot 32 graden.

0: Hoog van Trobi. En ben je ready voor Quincy's Weekend Warm-up?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat jij knallend, maar dan ook echt knallend het weekend ingaat. Tijdens Thank God It's Friday met Norden en Wef en Imani Invites hoor je elke vrijdag al mixtapes. Alleen toen ging ik even nadenken, toch? Ik ben mezelf, ja, waarom beginnen we niet gewoon al tijdens Rewind? De ochtend goed opstarten, dan gaat de rest van de dag nog veel soepeler, toch? Nou, vorige week hadden we een mix Best of Dancehall gemixt door DJ Mini. Sowieso een hele grote shout-out. Alleen vandaag is een andere DJ aan zet. En ja, we gaan dan ook natuurlijk een andere mix krijgen. Op basis van het nieuws van SBMG, wat ik afgelopen week deelde. Want ja, ze gaan weer een concert geven in de Ziggo Dome. Ik kreeg een appje binnen van Serginho en die zei: Quincy, is het eigenlijk geen idee om een Best of SBMG te doen tijdens Quincy's Weekend Warm-up? En toen dacht ik bij mezelf, wauw, nu zeg je maar wat, nu zeg je maar wat. Ik denk dat we het eventjes weer vers op het netvlies moeten krijgen. Dus in dit geval, mixed by DJ Quambo, is dit de Best of SBMG tijdens Quincy's Weekend Warm-up.
2: Quambo.

0: Wow, wow, wow, wow, wow. Shout-out naar DJ Quambo voor deze heerlijke mix van SBMG Best Of, aangezien ze 5 december weer gaan optreden in de Ziggo Dome. Wauw, wat heerlijk, wat heerlijk. Alleen de vraag ligt nu weer bij jou. Welke mix moet volgende week klaarstaan tijdens Quincy's Weekend Warm-up? Je kan het droppen door middel van een appje in de NPO Luisteren. Ik ben heel erg benieuwd waarmee je gaat komen. Het kan alle kanten op gaan, hè. Van artiesten tot genres, van producers tot songwriters. Het kan allemaal tijdens Quincy's Weekend Warm-up. Laat het weten door middel van een NPO... van een appje in de NPO Luisteren. Weet hoe je hem volgende week voorbij komen.
1: Bottega op je wist, Majoran en Richanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik cadeau je. Ze zeg, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: Kevin en Roxy Dekker.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, yes sir. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je lekker snel meereageren. En terwijl je dat doet, ik blijf het elke dag zeggen, blijf gehydrateerd en strek eventjes de benen, ja? Vandaag vliegen jij en ik richting Bangladesh als daar eigenlijk iets heel zieligs gaat plaatsvinden. Een buffel moet namelijk volgens een ritueel geslacht worden. Alleen heeft deze buffel dan toch wel weer een voordeel, want hij ziet er namelijk uit op een manier waardoor hij de slachting weet te voorkomen. Alleen de vraag aan jou is, hoe ziet deze buffalo er dan uit? Antwoord A, hij lijkt op Donald Trump. Antwoord B, hij lijkt op Darth Vader. Of antwoord C, hij lijkt op Nelson Mandela. Hoe ziet deze buffel eruit waardoor hij de dans weet te ontspringen? Ja, hij wordt niet geslacht, hij mag gewoon blijven leven. Is dat antwoord A, hij lijkt op Donald Trump? Antwoord B, hij lijkt op Darth Vader. Of antwoord C, hij lijkt op Nelson Mandela. Het antwoord waarvan jij denkt dat hij juist is, die kan je droppen in de NPO Luisterapp. Gaan jij en ik het er zo meteen samen over hebben. Maar in die tussentijd dat je het laat weten, heb ik natuurlijk bangers voor je klaarstaan. Zoals deze van Tory Lanez. Hopen dat hij nog steeds met meer muziek komt. Maar dit is Love, hier op Phonics.

0: dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Nou, vandaag een verhaal over een buffel uit Bangladesh die rijp was voor de slag, moest ritueel geslacht worden, maar hij wist de dans te ontspringen. Alleen aan jou de vraag, hoe komt het toch dat hij de dans ontsprongen heeft? Was dat antwoord A, hij lijkt op Donald Trump? Antwoord B, hij lijkt op Darth Vader. Of antwoord C, hij lijkt op Nelson Mandela. Nou, er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen. Hidayat, die zegt onder andere samen met Rachel, ja, die zegt antwoord A, dus dat hij lijkt op Donald Trump. Felin, die zegt Donald Trump, juist dan slachten ze hem toch? Super zielig voor die buffalo, maar welk antwoord denk je dan dat juist is? Petra, die heeft ook van zichzelf laten horen in de NPO luisteren.
1: Hij was zo rossig, hij leek op Donald Trump en daarom is hij niet afgemaakt.
0: Oké.
1: Fijne vrijdag.
0: Hij leek rossig, oké. Jusselino, wat denk jij?
2: Ik denk antwoord C. Donald Trump kan sowieso niet, want dan wordt hij sowieso geslacht.
0: Ja, dat wordt nu dus ook wel vaker gezegd in de NPO-luisterapp. Maar ja, is dat dan dus niet het juiste antwoord? En gaan we dan voor B of C, dus of Darth Vader of Nelson Mandela? Of is het toch stiekem antwoord A, Donald Trump? De reden waarom de buffalo niet ritueel geslacht is, is vanwege antwoord A. Hij lijkt op Donald Trump. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dat nou weer? Hoe lijkt hij dan op Donald Trump? Nou, je kan de beelden zien op mijn Instagram, @elquinna. Deze buffel heeft gewoon letterlijk, hij heeft gewoon zijn kuifje scheef. Hij lijkt echt legit op Donald Trump. Check alsjeblieft die beelden op mijn Instagram, @elquinna. En je gaat gewoon gegarandeerd lachen. Je hebt een goede dag. Dat je denkt, hoe bedenk je het? Dat je dat kuifje zo schuin kant. Maar goed, ben blij voor die buffel. Daardoor is hij dus gewoon niet ritueel geslacht. Ik zou zeggen, laat jij en ik weer de muziek induiken. Party with a Jagaban, die hoor je zo meteen. Maar eerst nog tijd voor de nummer 1 uit de Phonics X-Chart.

Leville's Live Back Harder tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk richting het weekend beweegt. Zometeen non-stop van Ronnie Flex door je speakers. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor Frenna Valli. Kom maar.

0: non-stop Ronnie Flex. Zometeen heerlijke muziek om de middag mee op te starten. Onder andere Fashion Week en Boot van FMG. Maar eerst belangrijkere zaken. Het laatste nieuws van Felicia NOS 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Het Openbaar Ministerie wil het criminele geld van Quincy Promes hebben. Hoeveel dat zou zijn, dat hoor je zo.

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: Volg Marnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your

0: at Spuntnl. Your city, your sound.
1: Yay, Netherlands, June 8th, only 8 days left. Don't miss out, be there.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
1: Yay, Netherlands, June 8th, only 8 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: In the mood for vibes?
9: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
8: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
10: Heerlijke muziek is onderweg van Lil Klein en Jonna Fraser, maar ook FMG met Boot. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws. Felicia, NOS op 3, een hele goede middag.
11: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro van Quincy Promes. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Oud-voetballer Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Promes kreeg eerder 6 jaar cel opgelegd voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Daarnaast kreeg hij een celstraf van 1,5 jaar voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Promes ging tegen beide zaken in hoger beroep en zit in voorarrest. En Kanye West mag naar Nederland komen. Ye geeft over ruim een week 2 concerten in Arnhem. En de Tweede Kamer wilde hem eigenlijk niet toelaten in het land vanwege antisemitische uitspraken en acties. Maar volgens minister Van den Brink kan Ye niet door hen worden tegengehouden. En het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. En dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar tijd. Veel Japanners willen geen kinderen vanwege de hoge kosten van het levensonderhoud. En een enorme explosie in Florida. Een raket van Blue Origin, bedrijf van miljardair Jeff Bezos, is daar ontploft. Het gebeurde tijdens een test, terwijl de raket nog op de grond stond. Deze verslaggever stond in de buurt en zag een gigantische vuurbal.
12: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up, like an atomic bomb just went off. And to know that the fire is still burning, but yet we're being told all of the people that were near that pad have been found. They are safe. You just breathe a sigh of relief.
11: Opluchting, zegt ze, want er raakte dus niemand gewond. Waarom het misging, is nog niet duidelijk. Dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Zometeen ontstaan er in het oosten zware onweersbuien met veel wind en hagel. Het is 24 tot 32 graden.
10: Quincy. Fashion Week is onderweg. Eerst

0: Enrique Iglesias. En Fat Joe die heeft wat te zeggen tegen Drake.
1: Funnings Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Mocht je het gemist hebben, ik begon deze uitzending al met het feit dat de Iceman-album 2 weken uit is. Er zijn heel veel disses verschillende kanten op gegaan. In het begin belicht ik even de kant van A$AP Rocky samen met Rihanna. Want Drake heeft natuurlijk gezegd, your baby mama didn't post a single where she at. Waardoor Rihanna weer heeft gereageerd van, hey kijk, ik ben bij zijn concert, snap je? Dus ze proberen ook een creatief terug te komen. Nu heeft Fat Joe alleen gereageerd op Drake, want ja, het zit hem niet zo lekker dat hij iets over DJ Khaled heeft gezegd. Nee, absoluut niet. Alleen wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog tijd voor Young Felix, Bart of zo en Rijk. Dit is I Candy Girls, tijdens Rewind op Funnings.

0: is alleen hele goede vrienden met DJ Khaled. En laat die nou net onder vuur zijn genomen door Drake op zijn nieuwe album Iceman. En hij voelde zich daar toch wel op een bepaalde manier over. Maar Fat Joe, of dat was Fat Joe, maar Jadakiss, ja, die ging echt met een gestrekt been vervolgens in tegen Fat Joe.
1: It doesn't sit right with me that he disrespected DJ Khaled. Yeah, I just felt like it was a form of bullying.
2: How did you say that?
1: Because
2: hold on, I'm sorry to cut you off, yeah. But the whole world when it gets everybody when it gets
1: all the against Drake, right? You know who did go against Drake? Future. He got a song with him.
2: He might have fixed it. Shit is fixable.
1: Khaled ain't never disrespect Drake.
2: How you know how Drake feel about what he think Khaled might have did to him? Did anybody ask Drake what did Khaled do? No. So you gotta find out that.
1: The problem is the song he dissed Khaled on is the hottest fucking song on the album.
2: That shit is crazy, dog. It's some crazy shit.
0: Toegegeven, dat is inderdaad ook zo. De tune waar die op gedist wordt is de hardste track van het hele Iceman album. Maar goed, er zal nog veel en veel over besproken worden de komende periode. Meer podcasts die ermee gaan komen. En ik hou je natuurlijk als Drakeoloog gewoon up-to-date. Hè? Zo voel ik dat het mijn taak voor jou is. Maar voor nu duiken jij en ik weer de muziek in. DJ God is Falling in Love, Usher en Pitbull, die hoor je zo meteen. Eerst tijd voor Idali, Ronnie Flex en Kaya Imani. Dit is

Zo voor meteen is het weer zover. Nog zo'n kleine 10 minuten te gaan. Dan is het 12:15 en dus tijd voor 12:15. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En daar moeten jij en ik heerlijk naartoe bewegen. Welke tune zorgt ervoor dat jij zegt, ja Quinn, als je die voor mij draait, dan gaat het ook echt gebeuren. Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister app. Daar kan je jouw keuze laten doorkomen. Allerleukst natuurlijk door middel van een spraakbericht. Maar hey, misschien zit je op kantoor of ben je lekker je bammetje aan het eten tijdens de lunch. Dan snap ik dat het niet kan. En is een geschreven bericht ook helemaal goed.

0: En het is kwart voor één, dus tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat jij en ik heerlijk in de energie gaan zitten. En er zijn echt aardig wat tunes binnengekomen. Maar ik zou zeggen, Rogier, vertel even wat die eerste tune zegt dan.
1: Quinna, aangezien het nou echt lekker weer is, zou je voor mij Summertime Shootout.

Vince, ging zo lekker dat ik dacht, weet je, laten we er gewoon 4 draaien vandaag. Ja, toch? Zometeen is het tijd voor jouw Phonix X-Chart. Gaan we kijken of Fresh en KM nog steeds op nummer 1 staan met Bare Minimum. Alleen voordat het zover is, natuurlijk eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Faro Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faro Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Fight, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via farowakafest.com.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 8 days left. Don't miss out. Be there.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 8 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi.

0: Flexisoort.com.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Hermanos! Ja, dat

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3. Ik begin in Den Haag, daar zijn de coronaverhoren begonnen.
1: Ik open de vergadering en ik verzoek de griffier om de getuigen binnen te leiden.
0: En die eerste getuige is viroloog Marion Koopmans, die als eerste wordt gehoord door de coronacommissie. Die enquêtecommissie onderzoekt de komende 9 weken welke besluiten het toenmalige kabinet heeft genomen in de pandemie. De commissie wilde als eerste van Koopmans weten of er niet eerder ingegrepen had moeten worden, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Bijvoorbeeld had het OMT advies moeten geven om carnaval niet door te laten gaan. Nou, Koopmans zei, er was nog zoveel onduidelijk. Het kwam binnen in Italië, we wisten het niet. We weten dat er zoiets is als een topje van een ijsberg als het gaat om dit soort virussen. Maar je weet niet in hoeverre het rondgaat. Het kan dan ook nog altijd meevallen. Er is grote onzekerheid.
0: En over een uurtje is Bruno Bruins aan de beurt. Je weet wel, die zorgminister die destijds live op televisie een briefje in zijn handen kreeg en de eerste coronapatiënt in Nederland aankondigde. Een heftig ongeluk dan in Enschede. Een taxibusje botste daar op het pand van een zorginstelling, vertelt deze verslaggever.
3: Het busje reed het pand binnen en op dat moment liep daar ook een vrouw van 89. Zij kwam onder het busje terecht en overleed later in het ziekenhuis. Het is verder nog allemaal onduidelijk hoe dit kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar.
0: Japan heeft een probleem. De bevolking is daar in 100 jaar tijd niet zo hard gekrompen als nu. De regering vindt dat super zorgelijk. Zo kunnen er grote personeelstekorten ontstaan en zullen de kosten van sociale voorzieningen stijgen. En het gras van de buren is altijd groener, is het gezegde. En dat zullen eredivisieclubs ook zeggen over het veld van PSV. Want de grasmat van de Eindhovenaren is uitgeroepen tot het beste veld van het afgelopen seizoen. En dat is best een prestatie van de grasmeester, want de laatste jaren won Feyenoord altijd dit klassement. En dan nog een bijzondere vondst van de politie bij een verkeerscontrole in Vught. Ze hielden afgelopen weekend een huurbusje aan voor een controle, maar toen de bestuurder geen huurcontract kon laten zien, besloten ze de auto even te doorzoeken. Onder de bijrijderstoel vonden ze een plastic tasje met 110.000 euro aan contant geld. Dat geld is in beslag genomen en een man van 36 uit Zaandam is opgepakt op verdenking van witwassen. Hij moet aantonen waar dat geld vandaan komt. En lukt dat niet, dan krijgt hij het geld ook niet terug. Het weer, ja, het is een beetje broeierig, hè. Vanmiddag veel zon bij zo'n 27 graden. Later in het oosten vanmiddag een natte boel, hagel, onweer en ook veel regen in korte tijd. En dit weekend vooral veel zon.
4: Ciao tutti, buongiorno. Over een klein half uur is het zover. Dan duik jij en ik in die prachtige hitlijst van...

Fresh en KM Bare Minimum dus op nummer 1 tijdens jouw Funnix X-chart afgelopen week. Alleen staan ze er deze week ook. Daar gaan jij en ik achterkomen rond de klok van 10 voor 4. Maar dan moeten jij en ik eerst beginnen met aftellen. Op positie 40, de hekkensluiter van de week voor de tweede week op rij, is Wiz de MC met Show Me.

0: Altijd goed.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
1: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
0: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
2: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
1: Mijn is ook.
0: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiyaisushi.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiyaisushi.nl.
7: Yay, Netherlands, June 8. Only 8 days left. Don't miss out. Be there.
8: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: Nu via fawakafest.com.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 8 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is lekker warm deze lente. Dat merken we natuurlijk ook als we buiten zijn, maar de metingen zeggen het nu ook. Deze lente staat in de top 5 warmste lentes sinds het begin van de metingen, zegt klimaatredacteur Sven Schaap.
1: Het is de verwachting dat er de komende jaren vaker zulke uitzonderlijk warme lentes zullen zijn door klimaatverandering. Het wordt steeds warmer en het gaat ook nog wel even door. Dit voorjaar begon erg droog en het is de afgelopen weken niet beter geworden. En klimaatwetenschappers zeggen dat maart, april en mei allemaal warmer waren dan normaal. Of de zomer ook warm wordt, dat valt nog niet te zeggen. Wel is de bodem erg droog en kunnen we dus rekenen op minder verkoeling door verdamping.
0: En de hoogste temperatuur werd deze week gemeten in El in Limburg. Daar werd het 32,5 graad. Het Openbaar Ministerie wil van Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes kreeg 2 jaar geleden 6 jaar celstraf voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. En met het binnenhalen van 2 ladingen coke zou Promes miljoenen euro's hebben verdiend.
2: Eén daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken. En dan komen we uit op 8,1 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel.
0: Quincy Promes kreeg ook 1,5 jaar celstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. De voetballer ging tegen beide zaken in hoog beroep en zit nog in voorarrest. En chefkoks balen dat de groene Michelinster verdwijnt. Dat is een onderscheiding voor duurzame restaurants. 23 restaurants hebben er eentje. Ook een groenterestaurant in Bavel in Brabant. En daar vinden ze het zonde dat die erkenning verdwijnt.
3: Jammer. En ja, wij hebben toen we het nieuws zagen, toen hadden wij zoiets van ja, we hebben hem gehad. En ik hoef hem niet in te leveren. Hij verdwijnt, de erkenning verdwijnt. Maar we hebben hem wel gehad. Dus ja, wat ons betreft.
4: Je kunt er nog steeds mee pronken.
3: Nee, laat hem gewoon staan.
0: Ja, die groene Michelinster verdwijnt omdat de inspecteurs maar lastig op duurzaamheid kunnen controleren. Het weer, ja, dat is een beetje broeierig, hè? Bij zo'n 27 graden. Later vanmiddag in het oosten stevige buien met hagel, onweer en veel regen in korte tijd. En dit weekend vooral veel zon.
5: Ciao tutti, buongiorno, samen zij en ik. Heerlijk aan het aftellen richting die nummer 1 positie. Staat bare minimum daar nog van Fresh NKM? Daar ga je.

Onyx X-Yard. De 40 beste tunes van dit moment volgens jou. En in zo'n hitlijst kan je stijgen. Je kan dalen, je kan er nieuw in terechtkomen. Maar dan moet er dus ook plaats gemaakt worden. En gaan er twee tunes uit de lijst. De twee nieuwkomers, die moet je nog horen. Dan zal ik het je ook zeer zeker vertellen. Alleen, er zijn er dus ook twee uit de lijst. En ja, dan moeten we wel even...

Sowieso een dikke shout-out naar de artiesten, want ja, als je in die hitlijst terechtkomt, dat is al een compliment waard. Laat staan als je er meerdere weken in staat. En ik hoop dat ze ook gestimuleerd worden om nog hetere tunes te gaan maken. Maar goed, voor nu gaan jij en ik weer verder met aftellen. Want op nummertje 33 staat Joy Dwayne Filet voor je klaar. Dit is namelijk Rihanna, hierop.

0: Sam en Rijk. Al wekenlang is naar de tune geteased en toen die uitkwam was het natuurlijk een kwestie van tijd voordat hij in jouw Phonics X-chart terecht zou komen. Linda, Roos en Jessica, een trio van de personages uit Goede Tijden, Slechte Tijden, waaronder Katja Schuurman, die kan je ook weer terugvinden in de videoclip van deze nieuwe tune. Maar voor nu zou ik zeggen, laten jij en ik weer verder gaan met aftellen. Kiba, J Balvin en Ridical, I Love It, op 28.
1: Phonics!

0: Oei, oei, oei, oei, oei. De opa van de Phonics X-chart. Hij staat er nog steeds in, maar is een van de hardste dalers van deze week met 9 plekjes. Ja, het is dus nog maar de vraag of Joy, Dwayfilet en Burna Boy het record van Russian, Rauw Alejandro en Ira Star gaan afpakken met de langst genoteerde tune ooit. Maar voor nu, deze week staan ze dus wel nog op positie 27. Op 26, daar vinden we Lucio en Christian D. Deze week hoor je daar Alleen is maar alleen. Phonics!
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

vanwege de lijst zijn en dat alle artiesten de kleedkamers ingaan. Tegelijkertijd is het tijd voor nieuwe muziek. Elke donderdag en vrijdag komt er veel nieuwe muziek uit. Ik heb een rondje langs de velden gedaan. En dit zijn de toppers die ik heb gevonden.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: het een tikje anders doet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 8 days left. Don't miss out. Be there.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8th, only 8 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
2: Nu ook in Gouda. De beste sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Hermanos! Ja, dat

je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ik begin met triest nieuws uit Lisse in Zuid-Holland. Een jongetje van 5 jaar is daar gisteravond om het leven gekomen nadat hij in het water was gevallen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het jochie te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie noemt het een tragisch ongeval. Verdrinkingen in Nederland komen vaker voor. Vorig jaar verdronken 100 mensen, meldde het CBS 2 weken geleden. Er is geen reden om Kanye West te weren uit Nederland. Dus mag hij volgende week gewoon komen optreden in Arnhem. Dat zegt de burgemeester.
1: Nou ja, ten aanzien van de inhoud, ja, is het niet aan de burgemeester om te beoordelen of een dergelijke artiest kan of niet kan. Of de muzieksmaak, et cetera. Dat is natuurlijk aan het publiek en aan de evenementenorganisator. Dus we kijken heel erg naar de openbare orde en veiligheid.
0: De komst van Jay naar Nederland is omstreden door zijn antisemitische uitspraken. De rapper maakte bijvoorbeeld een track met de titel Held Hitler en via zijn eigen website waren t-shirts te koop met een hakenkruis erop. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Officieel kan Maxima dan worden opgeroepen voor militaire dienst. En net is het verhoor van oud-zorgminister Bruno Bruins begonnen. Hij moet aan de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan uitleggen waarom het kabinet in de pandemie deed wat het deed. Verslaggever Emma Jackson vriest je geheugen een beetje op.
2: Hij heeft de eerste coronagevallen in Nederland moeten afkondigen, moeten reageren op de eerste doden. Maar ook de eerste maatregelen moeten nemen toen het ging bijvoorbeeld om de sluiting van de horeca. Dus het is toch wel een spannend moment. Ook omdat hij meteen na dat begin van die pandemie was hij onwel, ook in de Kamer. Ja, dat weten we misschien allemaal nog. Toen moest hij meteen ook weg. Toen was het te zwaar voor hem. Dus hoe hij daarop terugblikt, dat gaan we vanmiddag horen.
0: Ja, die verhoren van de coronacommissie zullen nog zo'n 6 weken gaan duren. En ook oud-premier Rutte komt nog langs. Het weer, het is plakkerig benauwd, rond de 30 graden overal. Vanavond in het oosten kans op een stevige bui met ook onweer. In dit weekend vooral veel zon.
3: Yo, tutti, buongiorno, een hele goede middag. Je luistert naar jouw Phonics X-Chart, de 40 beste tunes van dit moment volgens jou. We komen steeds dichter en dichter bij die nummer 1. Maar ja, we moeten nog eerst verder met af.

positie 9 deze week met Fashion Week tijdens jouw Phonics X-Chart. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En samen zijn jij en ik aan het aftellen richting die nummer 1 positie. Maar eerst komen we langs een daling die ik echt niet zag aankomen. Want Waze van Omalay, die stond een aantal weken geleden nog op nummer 1. Zakte daarna rustig naar plek 3, daarna naar 4. En krijgt nu in één keer een hele grote klap te verwerken, aangezien hij op nummertje 8 staat. En dat betekent maar één ding. De top van de lijst is compleet opgeschud. Daarover zometeen meer. Maar eerst dus Waze. Funny.

De 40 dikste Phonics hits. Nummer 7.

buiten heet en dus ook op de radio met Broederliefde door je speakers. Zij pakken met hun tune de tweede positie terug. En dat terwijl ze al 23 weken in jouw Phonix X-chart staan. Gefeliciteerd mannen met zilver. Alleen de hoofdvraag nu, wie staat er dan op 1? Wie pakt

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Netwerk Ziggo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Nu ook in Roosendaal, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Yay, Netherlands, June 8, only 8 days left. Don't miss out, be there.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Yay, Netherlands, June 8, only 8 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland is een man aangeklaagd die mogelijk een spion voor Iran was. Het gaat om een Griek die in München woonde. 2 weken geleden werd hij ten zuiden van Londen opgepakt. Volgens onderzoek van de Britten zou de spion het hebben gemunt op een Iraanse journalist die vanuit Londen werkt. Die journalist werkt voor de zender Iran International en is kritisch op het regime in Teheran. Koningin Maxima heeft haar baret gekregen. Ze is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Maxima begon aan die opleiding in februari, zegt Koningshuisverslaggever Vincent van Rijn.
1: Denk dan aan fysieke testen, zelfverdediging, schietvaardigheid, kaartlezen, maar ook militair recht. Maxima is niet de enige van de koninklijke familie die nauw betrokken is bij Defensie. Want koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de koninklijke marine. En prinses Amalia is korporaal en volgt nu het Defensity College programma.
0: Op de glijbaan bij een McDonald's in Huis ter Heide, een dorpje in Utrecht, is een peuter gewond geraakt. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, maar het kind kwam van de glijbaan met een zwaar bloedende voet. In het ziekenhuis moest uiteindelijk een teen worden geamputeerd. En haal je ijzers maar uit het vet, want ook al is het 30 graden, in Amsterdam kan er gewoon geschaatst worden. Daar staat een ijsbaan die alleen begaanbaar is als de zon genoeg schijnt, zegt verslaggever Roel Pauw.
2: Ja, dat lijkt gek, maar het kan. Op een ijsbaantje bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. IJs, dat is gemaakt met zonne-energie. Kunstenares Rosalie Apitulij wil met dit project laten zien dat we nog veel meer kunnen meebewegen met zon en wind.
0: Nou, lekker schaatsweer hoor. Plakkerig benauwd nu rond de 30 graden. Over een uurtje in het midden en oosten van Nederland. Stevige buien met onweer en ook veel regen in korte tijd. In dit weekend vooral heel veel zon.
3: Noordien en West. En lekkere muziek.

0: God. Oh my God.
1: Oh my God, de Vrijmibol is
0: Oh my God.
1: Hele week die stress, alles gaat eruit en wij gaan het allemaal bespreken hier. Want jij keek al een beetje betrapt, Wef.
0: Nou, betrapt. Ik vind echt dat de laatste tijd jouw For You page een beetje aan de wilde kant
1: is. Ja, want dit heeft alles te maken met mijn TikTok. Ik kwam namelijk een TikTok tegen waarin een vrouw vertelt welke truc zij heeft om... om het beter te doen in bed. Luister maar even mee.
2: Hey, als je plast, je moet je plas niet zo laten gaan. Je moet je plassen en inhouden. Het is een spier. Daaronder is een spier,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja, ja.
2: Dus je plast, inhouden.
3: Dat is echt van Dominican shit, dit.
2: Probeer je gaat te zien en je bedankt me later.
3: Hebben we nog iets?
1: Nou, is dit iets wat jij zou doen? Je plas inhouden om het te trainen?
0: Kijk, wat zij zegt is echt wel... eigenlijk goed, dat zijn kegeloefeningen. Nou, moet je het niet doen als je moet gaan plassen, maar kegeloefeningen zijn heel erg goed.
1: Wat zijn kegeloefeningen?
0: Kegeloefeningen, dan ga je de spieren rondom je vagina, die ga je dan aanspannen en loslaten. Maar dat is heel erg goed voor als je bijvoorbeeld zwanger bent geweest, dan is die bekkenbodem gewoon wat instabieler. Dus wat zij zegt is wel goed. Maar
1: ik denk niet dat zij daarvoor gebruikt.
0: Nee, ik weet het.
1: Luister maar even mee, want deze interviewer vroeg, is er nog meer? Er is meer.
2: Ja, als je ook als aan de seks bent, waar je bent... Penetratie. Je kan je buik inhouden en dan je maakt je spier ook klein. Dus daarna, die ding zit in, maar je pakt het, die krimpt.
3: Oh ja, je grijpt
2: die krimpt het. En dan je man voelt meer lekker. Omdat, voor jou is het ook lekker, omdat onze gevoel van vrouw zijn aan de zijkant.
1: Ja, nou, dat zijn toch wel.
0: Zij is geweldig.
1: Maar is dat zo? Zit het gevoel aan de zijkant? Is dat
0: Het zal vast wel.
1: Maar wist jij deze tactieken?
0: Zeker.
1: Want dit is voor mij een nieuwe wereld.
0: Wat gebeurt hier allemaal?
1: Ik denk, waar moet ik dit doen?
0: Alsof jullie mannen geen dingen hebben die jullie doen. Even serieus.
1: Ik ga vertellen wat ik ga doen en dan wil ik weten of jij een trucje hebt waardoor je beter in bed
0: bent.
1: Mijn truc wat ik doe is, stel ik weet het gaat gebeuren, dan ga ik sowieso even douchen en dan onder de douche...
0: Sla
1: ik mezelf al gewoon paga,
0: zodat
1: ik het langer volhoud. Dat is een trucje die ik doe, dus om het langer vol te houden.
0: Nou, ik heb helemaal geen trucjes, maar wat ik heb begrepen van heel veel vrouwen om me heen is dat je heel erg veel water moet drinken.
1: Wat?
0: Ja, dat
1: ik
0: is heel
1: Ik heb hier
0: belangrijk.
1: Ooit een TikTok over gezien, maar dat is zodat je kan squirten.
0: Nou, zullen we nu even gewoon even normaal...
1: Maar waarvoor is het dan? Waarvoor drink je dan veel water?
0: Ik denk dat het vooral niet boeit wat wij hebben. Maar
1: kom op. Dan moet je ook gewoon even zeggen waarom je dan veel water drinkt.
0: Gewoon, het is gewoon heel erg goed voor je. Je moet gewoon gehydrateerd blijven tijdens zo'n workout.
1: Oké, wij zijn eerlijk geweest en we willen het weten van jou. Wef, wat willen we weten?
0: Nou, ik wil eigenlijk helemaal niets weten.
1: Ik wil het wel weten. Zijn er trucjes die jij gebruikt om beter te presteren in bed? Laat het even weten in de NPO Luister app.

0: Crush on Rauw Alejandro en Ira Star met Santa door je speakers heel vallings. En we hebben het over Wef, haar favoriete onderwerp, namelijk seks.
1: Helemaal niet.
0: Hey, sorry.
1: Jij begon hierover.
0: Oh, dat is mijn favoriete onderwerp. Welke trucjes doe jij in de slaapkamer om beter te presteren?
2: Nardin en Wef.
0: En dat had er alles mee te maken dat ik op TikTok een vrouw tegenkwam die zei dat ze tijdens het plassen af en toe de plas inhield om zo haar punani-spier te trainen, waardoor het lekkerder zou zijn voor haar.
1: Kegeloefeningen dus.
0: Voor haar en degene die ze seks zou hebben. En ik vraag aan jou, wat zijn nou trucjes die jij doet om beter te presteren in bed? En er zijn heel veel reacties binnengekomen, maar de reactie van Jeroen die springt er toch echt wel uit. Jeroen, goeie... Nee, Jeroen heeft opgehangen, maar in ieder geval Jeroen die dacht aan zijn oma.
1: Ja, dat vind ik heel apart. Ik snap niet precies wat je bedoelt, maar ik denk dat GGZ mee aan het luisteren is.
0: Ja, Mr. Mapper die zegt, ik heb niet echt iets speciaals, maar ik map gewoon minimaal 1,5 tot 2 uur lang.
1: Ik vind dat echt bizar lang. Chris die zegt, goede tip is rustige muziek opzetten.
0: Ah, ja, Aldrici zegt, haha, heerlijk Noorden, Wef is een beetje losjes joh.
1: Nigel zegt, mannelijke kegeloefeningen moet je niet te vaak doen. Gezond eten en voor seks paga slaan heeft bij mij geen nut, want dat duurt ook lang.
0: Ja, dat hoor ik ook wel eens van vrienden van mij, dat ze dat dus niet doen, omdat ze dan anders niet meer
1: klaar kunnen komen.
0: Hem omhoog kunnen krijgen. En dan hebben ze nog meer gezeik.
1: Ik snap Dennis niet. Norden check Sterling Cooper. Meer hoef ik niet te zeggen.
0: Ik heb hem net even gecheckt. Sterling Cooper, een guy die dus op internet bekend is geworden op basis van dat hij tips geeft over hoe je een vrouw kan pleasen, bevredigen.
1: Oh, wat goed.
0: En noem het maar op. Een van de dingen zei dat je moest zeggen good girl.
1: Sorry hoor, wat is dit?
0: En als ze daar niet op aangaat, dan vindt ze je niks of zo.
1: Oh, nou gelukkig maar.
0: Heeft iemand dat wel eens tegen jou gezegd?
1: Nou, doe eens even normaal, joh. Ik vind het echt raar.
0: 31,
1: ja, maar ik hoef niet met jou te bespreken wat ik wel of niet...
0: Of dat hij zei...
1: Ik krijg helemaal kriebels van hoe misselijk ik word.
0: In het Nederlands vertaald zei hij... Goed zo, meisje.
1: Gadverdamme. Dit is echt zo viezig.
0: Ik hou zo van om over dit onderwerp te praten.
1: Ja, ik vind het echt vreselijk.
0: Ik vind het zo'n geweldig onderwerp. Ja, Fardy Judy zegt het tellen terwijl ik seks heb.
1: Tellen?
0: Of aan iets anders denken.
1: Wat bedoel je dan precies?
0: Ja, ik denk dat hij dan gewoon niet wil focussen op hoe lekker het is dat hij het langer volhoudt. Dat is wel vaker wat wij mannen doen. Dan
1: ja, botje die zegt grappige dingen fluisteren. Ja, wat zeg je dan?
0: Wat is het wildste wat jij ooit gefluisterd hebt?
1: Nou, ik hoef dat helemaal niet met jou te bespreken. Zeg ja, maar wat jij tegen je vriendin in de oren zegt.
0: Nou,
1: mafketel.
0: Ik weet eigenlijk niet of ik
1: of je zo'n fluisteraar bent. Nou, nu ga ik echt misselijk worden.
0: Heb je de deur wel op slot gedaan?

0: En zometeen de nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Vorige week hoorde je het verhaal van Rosita. Haar vriend had ineens chlamydia. Hij zei dat het kwam door vorige relaties, maar Rosita geloofde dit niet. Jij bepaalde uiteindelijk het antwoord en dat was dus gewoon niet gecheat.
0: Yes! Zijn ze in love met de Starboy? Yes! Ja, vandaag zijn we gewoon op zoek naar nieuwe verhalen. Dus twijfel je over je partner, je ex, je situationship, je scharrel, noem het maar op. Drop dat verhaal even in de NPO Luister app. En dan gaan we zo meteen met alle funnies luisteraars bepalen of deze persoon cheat of...

0: om erachter gaan te komen of jouw scharrel, ex, je partner, noem het maar op, je tomi, tante, wie dan ook aan het cheaten is of niet. En vandaag hebben we een verhaal binnengekregen van Anthony. Ben je ready voor het verhaal van Anthony, Wef?
1: Ja.
2: Yo, Nordin en Wef. Mijn vriendin is een paar dagen met vriendinnen naar Curaçao op vakantie. Alleen er is me iets opgevallen, man. Hier in Nederland heeft ze altijd haar locatie aan voor mij. Dus ik kan altijd zien waar ze is. Maar sinds ze is geland op Cura, kan ik haar locatie opeens niet meer checken, man.
1: Bruh.
2: Ewa, nu denk ik dus, heeft ze expres haar locatie uitgezet, zodat ik haar niet kan checken. En ze daar gewoon vrij spel heeft. Want, bro, wat het nog erger maakt, een van die vriendinnen waarmee ze daar is, staat ook echt bekend als chickie die vaak vreemd gaat. Dus ik vertrouw het gewoon niet helemaal, man. Dus ja, heeft mijn meisje gecheat of ben ik gewoon para aan het worden om niks?
1: Alsof jij geen matties hebt die 24/7 vreemd gaan. Elke man heeft één mattie is een vriendengroep die de grootste hoe alive is.
0: Niet bij mijn vrienden.
1: En hoe cares dat haar locatie niet aan... Wat ga je doen? Ga je eerst de beste ticket pakken en dan naar Curaçao omdat je niet... Alsof je die straten kan uitspreken. Je kan die straat niet eens uitspreken. Je weet niet
0: Kaya.
1: Eens wat je is.
0: Ik ben op de Kaya net Imani.
1: Ja, nee, maar dat boeit toch niet? Alsof je kan uitspreken waar ze is. Lekker. Hoe cares, man, dat je haar locatie niet kan zien? Want ik haat zulke mannen zo erg. Die locatie delen, dat moet echt gewoon uitgeschakeld worden. Ik vind het zo next level delusional.
0: Ja, mijn mond zakt echt open.
1: Alsof jij geen mattie hebt die vreemd gaat kappen, hoor.
0: Nee,
1: met
0: ik heb dat echt
1: van
0: niet.
1: Jullie.
0: Ik heb dat echt
1: nee,
0: niet. Maar buiten dat, de disrespect. Zij zit daar. 6000 kilometer verder. En je hebt altijd haar locatie. En ze gaat nu die locatie uitzetten omdat je niet wil dat ze om 5 uur 's nachts nog op het strand van Mambo rondhangt, hè? Omdat ze, je weet wat op woensdag daar is. Je weet wat vrijdag, zaterdag daar is. Die appartementjes daar in de buurt.
1: Wanneer is die fuik ook alweer? Elke zondag.
0: Elke zondag zie je. Ze wil niet dat je bij fuik daar aanwezig bent. En ik begrijp het, want je gaat haar hoofd lullen. Maar voor mij is dit echt een hele duidelijke. Een hele duidelijke.
1: Op, joh.
0: De disrespect is echt te riel. Oké, Anthony, zijn vriendin, is op vriendinnenvakantie, a.k.a. hoofdvakantie.
1: Nou, kap eens even.
0: Uiteraard Curaçao.
1: Joh.
0: Zij heeft haar locatie uitgezet en hij wil nu weten, gaat ze vreemd of niet? Laat het even weten in de NPO Luister app. Heeft ze gecheat of niet?

0: Ja, Anthony wil het weten. Zijn vriendin is op Curaçao en plots staat haar locatie uit. Heeft ze?
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Dat is waar wij samen achter gaan komen. De Phonics Courtroom is geopend. Wef, wat zijn de reacties die er binnenkomen?
1: Dorena23 zegt, ze mag gelijk daar blijven. Gecheat.
0: Ja, ze zegt ook zo, oh, buddy, dit kan echt niet. Express locatie uitzetten en dan party hard echt zwaar gecheat. En Anthony zegt dat je haar niet moet laten gaan naar Curaçao als je zo onzeker bent.
1: Precies. Brian187 zegt cheat, cheat, cheat.
0: Ja, en er zijn dus ook heel veel andere reacties die binnenkomen. Want dit doet echt wat met de mensen in de NPO Luister app. En ja, dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Fuzia die zegt het volgende.
3: Die Sma, die heeft gewoon helemaal 100.000% gelijk. En ze had al veel eerder de locatie moeten uitdoen. Die gast, die sport gewoon niet, achterlijke idioot. En hij zei, wie zegt dat ze vreemd gaat met vriendinnen? Zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten. Meer zeg ik niet. Zij had allang de locatie moeten uitdoen. Wij doen niet aan locatie delen. Opzouten.
1: Helemaal mee eens.
0: Ja, jij doet
1: zo heftig. Nee, wat is dat voor onzin?
0: Ik vind dat zo'n red flag dat je dat niet doet.
1: Waarom wil jij precies weten waar iemand is? Dat is echt een onzekerheid.
0: Ik heb gewoon kinderen met die persoon. Ik wil gewoon weten waar mijn kinderen zijn.
1: Maar heeft zij ook jouw locatie op haar telefoon?
0: Dit is de reactie van Rashid.
4: Ja, zij wil een madingo. Zij wil een madingo. Ze heeft misschien nog niet gecheat, maar die plan is aanwezig.
0: Ja, dan gaan we naar de laatste. Die zegt 100% met Wef eens. Betreft de locatie. Over het cheaten, tja, een vriend of vriendin. Een cheater kan dan overal gebeuren, ook in Nederland. Het enige wat je kan doen is gewoon je vriendin vertrouwen en jezelf niet gek maken. In dat geval wel even een zo'n testje doen als je het niet vertrouwt. Claire zegt misschien werkt het gewoon daar niet. 90% van een Phonics luisteraar en de Phonics courtroom heeft bepaald. En die zegt...
2: Gecheat.
1: Ja, echt
0: Anthony.
1: Onzin.
0: Ja, het is niet onzin, want de Phonics luisteraar heeft bepaald, dus jij kan dat nu niet zo onderuit zagen. De Phonics courtroom is gewoon keihard.
1: Ik vind het gewoon van niet.
0: Maar jij kan het niet meer vinden.
1: Ja,
0: want,
1: het is gewoon mijn mening.
0: Want het is...
1: Ja, het is blijkbaar jezelf bepeeld.
0: Het is, nou, dat hebben we met elkaar gedaan. En wat zullen we zeggen tegen Anthony?
1: Ga naar Curaçao.
0: Zin dit.

0: motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: kosten? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Hermanos!

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een lading Europees geld aan voor Hongarije. Het gaat om allemaal subsidies die het land onder premier Orbán niet kreeg, omdat hij niet goed met de Hongaarse rechtsstaat omging. Maar Orbán vertrekt nu en premier Magyar neemt het van hem over. En daar heeft Europese commissievoorzitter von der Leyen meer vertrouwen in, zegt onze correspondent Ardy Stemerding.
1: Volgens von der Leyen worden er echt duidelijk stappen gezet als het gaat om het herstellen van de rechtsstaat, van het bestrijden van corruptie. En dus komt er nu ruim 16 miljard euro aan EU-geld, dat eerder dus bevroren was juist vanwege die corruptie en problemen met de rechtsstaat onder Orbán, nu wel beschikbaar voor Hongarije.
0: En om dat geld daadwerkelijk ook te krijgen, moet Hongarije die hervormingen nog deze zomer doorvoeren. Het ministerie van Economische Zaken heeft de afgelopen jaren 200 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd, zonder de Tweede Kamer daarover te informeren. En dat had wel gemoeten, meldt Nieuwsuur. Er ging onder meer geld naar een festival op Terschelling. In Enschede is een taxibusje tegen het pand van een zorginstelling aangereden, vertelt deze verslaggever van RTV Oost.
2: Het busje reed het pand binnen en op dat moment liep daar ook een vrouw. Zij kwam onder het busje terecht en overleed later in het ziekenhuis.
0: Het slachtoffer is een vrouw van 84 uit Enschede. En PSV was dit seizoen niet alleen het beste op het veld zelf was ook het beste. Want de grasmat van de Eindhovenaren is uitgeroepen tot het beste veld van het afgelopen seizoen. En dat is best een prestatie van de grasmeester, want de laatste jaren won Feyenoord altijd dit klassement. En heb je ook een gigantische hekel aan onkruidwieden als je een tuin hebt? Klinkt misschien een beetje raar, maar ook dat kan opgelost worden met AI. Want op een biologische boerderij in Zeeland rijdt nu een onkruidrobot rond. Verslaggever Matthijs van der Wiel was razend benieuwd.
3: Weet hij nou wat de ui is en wat het onkruid is?
4: Ja, dat hebben we eerst natuurlijk geleerd. Eerst is hij al een paar keer over het gewas heen gereden. En zijn die beelden opgenomen voor de detectie.
3: Het valt niet meteen dood om het onkruidplantje.
4: Het plantje wordt heel even verhit en dan gaat hij langzaam dood.
3: En dan kunt u het laten liggen.
4: En dan is het weer voeding voor de ui.
0: Ja, goed weer voor de plantjes. Vanuit het westen trekken er nu stevige onweersbuien over met veel regen in korte tijd. Later vanavond wordt het weer overal droog. Dit weekend vooral heel veel zon.
5: En welke tune moet volgens jou echt gesampled worden?

0: Ja, er is een soort verschuiving in de muziekwereld. Eerst dropten mensen gewoon tunes en was alles gewoon anders. Maar wat mensen nu dus de laatste tijden doen, wat ik dus heel bijzonder vind, is het samplen. Nou, wat is het samplen? Dan heb je een oude track die bijvoorbeeld een mega hit is. Die doen ze dan in een soort van ander jasje of ze maken hem Nederlands en dan een nieuwe tune. En ik moet eerlijk toegeven, het is bijna niet meer origineel. Want je hoort het nu wel echt heel erg vaak. Maar toch pakken sommige
1: die
0: tunes.
1: Die doen ze wel al echt jaren. Echt bijna alle grote hits die jij de afgelopen 30, 40 jaar hebt gehoord, die zijn in een way gesampled.
0: Ja, maar het is nu heel heftig.
1: Zelfs Schudden, weet je wel, van Def Rhymes. Die is ooit gesampled van een remix van DJ Jean. En Summer Jam is gesampled. Het wordt echt al heel lang gedaan. Ja, ik ben iemand, ik zeg vrij samplen. Maar jij vindt het niet nice als je het echt terug kan horen waar het van.
0: Ja, precies. Ik vind het echt, soms denk ik echt van, jongens, even serieus. Dit is wel echt super onorigineel.
1: Ja, we kunnen even wat voorbeelden erbij pakken. Wat dacht je van Love Me Ja Ja? Die draaien we ook veel. Ja, het is gewoon bijna de 1-op-1 qua tekst, melodie. En ook qua toonhoogte zit ik volgens mij ook. Zit ook redelijk in de buurt. Deze van Frenna, de grootste hit van afgelopen zomer.
0: Ja, heel. Ik wist het ook echt niet. Dat is insane.
1: Maar ik vind dat wel dan hard, wat hij er vervolgens.
0: Ik moet eerlijk toegeven, als ik er dan achter kom dat het gesampled is, heb ik zoiets van. Ik vind het niet zo nice.
1: Mij boeit het echt helemaal niet.
0: Er is één tune vandaag gedropt. En ik was echt aan het wachten totdat deze ooit gesampled zou worden. Dit is een tune die. Het staat voor mijn hele kinderjeugd gewoon. Ik weet nog wel, dat is een spel SingStar. Ik zong het hart en nier mee. En ik was aan het wachten totdat deze gesampled werd.

0: Als niet elk klein meisje dit heeft meegezongen vroeger, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja, Idali, Ronnie Flex en Frenna hebben hem gesampled. En de nieuwe dikste van deze week, populair.
0: Oh mijn god,
1: ja,
0: er wordt
1: op internet gewoon gespeculeerd van dat dit de tune van de zomer is. Waarom heb je dat gevoel bij deze?
0: Omdat ik voel dat ze deze tune voelen. Snap je? Van iedereen voelt hem zo erg van dit is hem. Dit wil ik horen wanneer mijn ramen omlaag zijn. Kapot hard, mijn bas gaat bijna kapot. Dit is wat ik wil horen.
1: Oké, laat ook even een NPO luisteraar weten welke tune jij nog vindt dat er gesampled moet worden. Daar ben je ook benieuwd naar, toch?
0: Ja, zeker. Ja,
1: misschien luisteren we artiesten mee en help jij mee. Maar dit is de dikste van deze week.

0: En welke tune moet er volgens jou gesampled worden? Er zijn veel reacties binnengekomen in de NPO Luister-app.
1: Jaden die zegt, ik kwam er pas later achter dat Crazy in Love een sample had. Ik dacht altijd dat het origineel van Beyoncé was.
0: Oeh.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Nee. Ja, Samira zegt, die oude samples in hip-hop geven gewoon meer gevoel dan de standaard beats van nu. Ja, Jeremy die zegt, hou op man, dit wil je niet eens draaien met mijn ramen dicht. Afschuwelijk, oké. Ref zegt, kan Wef niet een stukje zingen.
1: Ja, Botje die zegt, welke tune is dan gesampled van Summer Jam? Dat wil ik ook wel weten.
0: This ain't nothing but a Summer Jam. Ja, dat is dus een oude houseplaat uit 1970 of 1978, zoiets.
1: Ja?
0: Ik ga wel even kijken of ik hem op kan zoeken. Maar zij hebben dus in 2000 nog iets. Hebben zij dus van die oude houseplaat, die wel gemaakt is door een Nederlandse guy. Hebben zij de Summer Jam gemaakt.
1: Oh, wat hard, joh. Milan die zegt, Puff Daddy leefde letterlijk op samples vroeger en niemand klaagde toen.
0: Ja, die leefde ook op heel veel babyolie, toch?
1: Aisha die zegt, ik vind juist dat sommige producers te lui zijn geworden. Een beetje oud nummer pakken en klaar. Nee, ik weet niet of het de producers zijn. Sarah zegt, Cassie, Long Way To Go of Me And You. Ik wist het echt allemaal niet, hè? Ik leef denk ik echt onder een steen.
0: Ja, ik heb even iets meer tijd nodig om het origineel van Summer Jam te vinden. Maar dan laat ik even Cho en Zoe Taranne in horen en dan kom ik daarna bij je terug. Misschien.
1: Oké.
0: Ik kan het nu dan toch niet loslaten werken.
1: Maar heb jij zelf een tune waarvan je denkt, oké, dit is echt een oude tune van vroeger. Die moet wel gesampled worden door een artiest. Een Lady Gaga tune of zo.
0: Ja, ik ben zelf met Eve bezig.
1: Oh.
0: Ja, dus als ik hem nu ga spoilen, dan... Maar zullen we anders afspreken dat als ik die af heb, dat ik hem laat horen?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké, dan ga ik even ondertussen het origineel van Summer Jam zoeken.

0: welke tune moeten we gaan samplen? Laat het even weten in de NPO Luister app. Bev, jij zegt iets dat we van Lady Gaga moeten gaan samplen.
1: Ja, maar ik bedenk me opeens, we hebben echt wel een paar bangers van vroeger, hoor.
0: Ja, wat dus lachen is, we hadden het, ik had het over Summer Jam. Die liet ik net vallen van, hey, wist je dat Summer Jam ook al gesampled is? En deze ken je misschien wel van Sigourney Kay. Ja, die is natuurlijk gesampled van Summer Jam. Die klonk zo.

0: zei ik, wist jij trouwens dat deze Summer Jam
1: ook nog gesampled?
0: Ook nog eens gesampled. Ja, omdat jij natuurlijk zei, ja, het is iets van de afgelopen tijd.
1: Ja,
0: maar dit dus wordt al jaren gedaan. En het is dus gesampled van een tune, The Sun Club. Fiesta heet die tune, Fiesta. Ja. En de groep heette The Sun Club. En dat is dus gemaakt in 1997.
1: Jeetje.
0: En ik moest het even opzoeken, want ik kon het even net snel niet vinden. Maar ik wist dat ik dat nog
1: ergens kon vinden. Jij was niet eens geboren toen.
0: Ik was niet eens geboren. Deze tune is gewoon een jaar ouder dan dat ik ben. En vandaag de dag genieten we dus nog steeds van allemaal remakes van die tune. Ik zal even een stukje van laten horen hoe die klinkt.

0: de havenklap en niks bijzonder. Maar dat vond ik dus leuk om te laten horen. We doen dit dus al gewoon jaren.
1: Wat crazy. Het is dat iedereen...
0: Zelfs dit fluitje, ja. Die in de Summer Jam, die zitten dus gewoon in.
1: Heel
0: dus
1: hard.
0: Kortom, gewoon lekker samplen met z'n allen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, dat was hem. Verder nog wat te zeggen?
1: Nee, ik wacht op die van jou.
0: Nou, over samplen gesproken, we gaan zo meteen wel weer een tune vertalen naar het Nederlands. Dus dat kan ik wel beloven. Laat even een NPO luister en weten welke tune moeten wij gaan vertalen naar het Nederlands. Dat ga ik dat zo meteen weer met alle liefde voor je doen.

0: het Nederlands. Laat eventjes weten welke tune ik moet gaan vertalen. En ik kan wel even vorige week laten horen. Dat was voor allemaal kabels, hè? Ja, ik moet deze nog steeds online zetten, maar deze...
1: Noordin in the house!
0: Oh mijn god. Soms schrik ik er gewoon zelf van, wat

0: Ik voelde deze wel echt van alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Voelde ik deze omdat, ik weet niet, het was zo ambiet. Het leek bijna alsof jij die persoon gewoon was.
1: Ik voelde hem ook wel echt. Laat even in de MP-luisteraar weten welke tune ik voor jou vandaag moet gaan vertalen. En dan gaan we dat gewoon doen.
2: New music. New music.

0: betalen? Er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen. Je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Maar Damilio die zegt, hey bro, wat dacht je van SBMG Unana? Maar dan echt zo'n ABN algemeen beschaafd Nederlands versie.
1: Oh my god.
0: Ja, ze zijn natuurlijk met een comeback. Komen ze in december. Het is al helemaal uitverkocht trouwens.
1: Ja,
0: twee keer zingen.
1: Ik vind dat er zo jammer. Dit is echt wel een feestje waar ik naartoe zou willen gaan.
0: Ja, knipperde met mijn ogen en toen was het, waren de kaarten alweer weg voor SBMG. Dus we moeten maar kijken of we...
1: Via een livestream kunnen kijken op TikTok.
0: Ja, ik denk het ook. In ieder geval, misschien mag ik wel het voorprogramma doen.
1: Oh!
0: Als ik natuurlijk deze heel goed doe. Misschien horen ze dit wel, of het team SBMG. En dan denken ze, hey, die Noordin, die moeten misschien in het...
1: Oh mijn god.
0: Oeh, in ieder geval... Money, geld, ja, ja. Baby wil het shaken op die hip-hop. Ze wil me rijden, maar we doen niet aan een pitstop. Achterwerk zo groot, ze maakt mijn piemel groot. Doe ik het goed, word je mijn zenuwtje met thee voort. Ook zit helemaal naast de beat.

0: was dit het?
1: Ja, dit was hem. Ja, dat was hem. Je vindt het minder deze week.
0: Ja, ik weet niet.
1: Ja, ik vond Plet M'n Scrotum vond ik toch wel beter dan Plet M'n Balzak.
0: Ik vond hem wel heel slecht.
1: Nou, jij mag natuurlijk altijd gewoon hartstikke eerlijk zijn over mijn creatie. Daar mag jij hartstikke eerlijk over zijn. Misschien we doen volgende keer wel weer gewoon van het...
0: Het Engels.
1: Ja. ABN, dat ligt me toch minder lekker.
0: Ja.
1: Heel wat straffen. Je weet hoe ik ben, toch?

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
0: Switch en score ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Koningskanalen.
1: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
2: En dan ook nog lachen erbij.
1: Maar wow, ik denk... Waar slaat het op?
2: Waar slaat het op?
1: Dit is toch niet hoe het
2: gaat. We bestaan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
3: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur, VPRO NPO 3.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: vrijdagavond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is flink aan het spoken in de lucht. Het KNMI waarschuwt nu voor zware onweersbuien. En daarom geldt code oranje in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Legt onze weervrouw Willemijn Hubert uit.
1: Voorafgaand aan die buienlijn eigenlijk, kunnen in die warme lucht ook nog nieuwe buien gaan ontstaan. Die zijn dan nu niet zichtbaar op het radarbeeld. Maar dat is wel iets wat je even in je achterhoofd moet houden als je in die vier provincies daar in het oosten van Nederland zit. Dus de komende uren kan het daar echt nog even spoken in de vorm van heel veel regen, maar ook grote hagel. Bij die buien 2 tot 4 centimeter, zware windstoten en natuurlijk die bliksemontladingen die ook de grond kunnen bereiken.
0: En die waarschuwing, code oranje dus, geldt in Groningen en Drenthe tot 7 uur vanavond en in Gelderland en Overijssel tot 9 uur. Ouders die hun kinderen vanwege hun geloof thuis lesgeven, worden voortaan vervolgd. Vorig jaar stopte het Openbaar Ministerie nog met die zaken omdat ze duur en complex zijn. Maar de regels over thuisonderwijs zijn strenger geworden en dat maakt het voor het OM makkelijker om een rechtszaak te beginnen. Het OM wil ook 8 miljoen euro van voetballer Quincy Promes. Hij kreeg 2 jaar geleden 6 jaar celstraf voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Het OM wil die winst nu terugzien.
2: En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend en daar hebben we de kosten van afgetrokken. En dan komen we uit op 8,1 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel.
0: Promes kreeg ook 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef op een familiefeest. De voetballer ging tegen beide zaken in hoger beroep. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen hebben aangericht bij een moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. De politie heeft camerabeelden van de 6. En het was klimmen, dalen en ook flink zwoegen voor de wielrenners in de Giro d'Italia. Vandaag stond de koninginnenrit, zeg maar, de zwaarste etappe op het programma. Door de Dolomieten in Italië moeten er 6 bergen worden bedwongen. Een Amerikaan van een Nederlandse Visma-ploeg was de snelste.
3: Meesterknecht Sepp Koes, die er nu alleen vooruit is beland, door nadat hij Ciccone inhaalde, kijkt achterom. Nou, hij heeft 20 seconden voorsprong op de eerste achtervolger. Dus dat gaat lukken voor de Amerikaan van de Nederlandse ploeg, die al ritten won in de Vuelta en ook al in de Tour. Dus hij maakt het drieluik wat dat betreft compleet.
0: Ja, in het algemeen klassement van de Giro d'Italia blijft Jonas Vingegaard aan kop. De Nederlander Tijmen Arendsman valt van het podium af. Hij staat nu 4e. Het weer, je hebt het gemerkt, vanuit het westen trekken er stevige onweersbuien over. Met veel regen dus in korte tijd. Later vanavond wordt het weer overal droog. Dit weekend vooral heel veel zon.
4: Vanavond heb ik een optreden in Den Haag en daar is iets bijzonders mee aan de hand. Want dat is, vertel ik je zo.

0: Brown, brown eyes.
1: En zou jij naar een vissa gaan zonder alcohol?
2: Noorden en Wes.
1: We hebben jouw eerste reactie daarop.
3: Ja, de. Ja? Heb je echt alcohol nodig om los te gaan,
1: ik
3: joh?
1: Ik ga wel altijd uit als ik een drankje op heb.
3: Dat vind ik heel raar.
1: Ja.
3: Dus dan, je zou nuchter niet lol kunnen hebben op een feestje, lekker kunnen dansen.
1: Minder. Veel minder, denk ik.
3: Wat apart, joh.
1: Ja, dat zit ook helemaal niet in mijn systeem. Waarom ik erop kom, ik heb vanavond een boeking eindelijk sinds echt tijden weer in Den Haag. Volgens mij is het met de eerste boeking die ik heb in Den Haag, in het Paard. Dus dat is sowieso gewoon een lekkere, klassieke locatie. Daar ben ik voor de allereerste keer ook uitgegaan in
3: Den Haag. Hele mooie locatie ook.
1: En er is dus een feest.
3: Ja.
1: Waar je dus nuchter bent.
3: Wat bedoel je?
1: Je kan daar geen alcohol drinken en iedereen is daar nuchter. Dat
3: is het
1: concept.
3: Een 10 feest?
1: Nee, het is
3: geen 16 plus feestje.
1: Nee.
3: Oh?
1: Het is een nieuw concept, een nieuwe movement in Den Haag.
3: Wat leuk!
1: Ja, en ik heb het gewoon nog nooit eerder gehoord. Zometeen is Jay hier, die organiseert het. Daar gaan we het over hebben met hem, waarom hij dit doet. Maar ik dacht eerst van, laat me gewoon even checken. Als je dit hoort, denk je dan, daar wil ik naartoe? Of denk je dan eerlijk van, misschien zou ik deze overslaan omdat er geen alcohol is. Kijk, ik heb ook een rider. Een rider krijg je als je moet draaien. Daar staan dan dingen in. Technische rijden van oké, hier moet de draaitafel aan.
3: Een soort bedankje voor de DJ.
1: Maar ook een hospitality rider. En daar staat normaal gewoon
3: Hennessy,
1: broer! En lekkere champagne op.
3: Ja.
1: En ook dat is er dus ook voor mij niet.
3: Oh, wat absurd, joh. Ja, dit wordt ook voor jou de eerste keer dat je gewoon nuchter daar staat te springen.
1: Ja, dus laat even een appje luisteren en weten. Zou jij naar een vissa gaan waar je geen alcohol kan of mag drinken? Gewoon een vissa zonder alcohol. Zou jij dat aan kunnen? Laat even weten in een appje luisteren.

0: ik ken die girls, ze zoeken naar X, ze zoeken naar M. Maar vanavond gaan ze helemaal niks krijgen in Den Haag waar ik moet gaan draaien. Nordin en Web. Er is namelijk een nieuw concept en dat heet dus Nuchter. En de naam die zegt het al, je moet nuchter komen.
1: Ja, dat is dus helemaal niks voor jou.
0: Ja, dat is dus ook nieuw. Want ik kan me ook niet herinneren dat ik nuchter op een feestje ben geweest. En de organisatoren die zijn hier bij ons aangeschoven in de studio. J-Chin en Ryan Chin. Ja, jullie hebben onder andere Mama Afrika gedaan. Wat ook wel echt heel tof is. Jay, 7 jaar geleden heb jij me als allereerste DJ ooit geboekt. Of dat was mijn eerste DJ ooit. Of booking ooit. Op een festival in Den Haag.
2: Ja, Green Garden Festival.
0: Ja, ja, ik weet nog dat ik dat toen binnenkreeg. Was eigenlijk een beetje een boeking via via. Want ik was ergens aan het oefenen met draaien. In Club 7 heette dat toen nog. Ja, dit is echt
1: goeie oude tijd.
0: Goeie oude tijden verhalen. En toen hoorde jij dat en toen dacht je van, ik ga deze boy een kans gunnen. Dus dankjewel dat je dat ooit toen 7 jaar geleden mijn prille carrière die spot hebt gegeven. Dat ben ik nooit vergeten.
2: Nou ja, graag gedaan. Ja, ik ben al jaren in de nachtscene. Dus ik heb echt al heel veel mensen, zeg maar, beginnen van niks naar iets heel groots. En ja, heel trots op wat jij hebt bereikt.
0: Ja,
1: maar dan vraag ik me af, je zit zo lang in de scene. Ja. Iedereen is aan het drinken. Hoe denk je dan van, oké, laat mij een feestje plannen zonder alcohol?
2: Omdat wij altijd iets willen doen dat anders is dan dat andere mensen doen. Het is heel makkelijk om te doen wat werkt, weet je. Dus je moet gewoon nieuwe dingen proberen. Zo is ook Mama Afrika ontstaan.
0: Ja, we hebben het even gepolst bij de NPO-luisteraars, bij de Funnix-luisteraars. En die zeggen, Emilio die zegt, beste feestjes die ik heb gehad waren gewoon nuchter. Dan herinner je tenminste alles nog. Lisa zegt, als je niet in een club kan, kan je altijd nog thuis indrinken. Maar ja, gewoon een feestje zonder alcohol. Ja, we moeten het gewoon proberen. Hoe zijn de reacties van mensen? Want is het dubbel? Hebben ze er zin in? Wat?
2: Ja, er zijn heel veel mensen heel erg enthousiast. Vooral via onze socials krijgen we best wel veel berichten binnen dat mensen enthousiast zijn op het evenement. Maar ja, het is ook heel erg opgepakt door de media. Dus van TV West tot de radio. Nu, dit is volgens mij al de derde radio interview die je hebt gedaan.
3: Ja, derde radio interview dat ik heb gedaan.
0: Ja, maar ik wil het toch nog even één keer weten, buiten het uniek zijn. Waarom denk je dan dit zonder alcohol, dat willen mensen?
3: Kijk, wat het is dat heel veel jongeren en heel veel mensen nu heel erg goed bezig zijn met hun gezondheid. En eigenlijk denken ze van ja, als ik nu ga drinken, dan kan ik morgen niet meer iets anders doen. Kan ik niet meer sporten. Het gaat een beetje tegen in de progress die je aan het maken bent in de gym. Het gaat tegen in misschien tijd die je kan hebben met familie. Dus dan kiezen ze toch liever van, die avond ga ik niet uit. Maar uiteindelijk gaat uitgaan helemaal niet over alleen drinken. Het gaat over connecties maken, het gaat over muziek. Het gaat over je energie een beetje kwijt zijn. En gewoon even niet denken aan werk of wat je dagelijks doet, maar gewoon leven vieren.
0: Vet, het is dus echt gewoon een movement gebaseerd op dat wij jonge mensen gezonder aan het worden zijn, minder aan het drinken zijn. En dat is niet de clubcultuur dat kapot hoeft te maken, maar juist misschien een nieuwe manier van uitgaan. Wat misschien wel de toekomst wordt. Misschien stappen we vanavond in Den Haag in Paard een avondje de toekomst in.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ik ook. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En oh ja, dat was ook eerder, want we beginnen ook eerder en we stoppen ook eerder.
3: Yes. Yes, we starten om 9 uur en we eindigen om 2 uur. En dat is dan de laatste plaat.
0: Ja.
3: Die ga jij draaien.
0: Die ga ik zeker weten draaien. Dat gaat helemaal goed komen. We gaan wel gewoon een super vies setje doen vanavond, zoals je
1: moet
0: van ons gewend
1: toch?
0: Bent. Hey, thanks boys dat jullie hier waren.
3: Dank je wel voor het uitnodigen.

0: Truth or Dare?
1: Wef die heeft een vraag. Wil ik de vraag niet bevragen, dan moet ik een opdracht doen. Wef, wat is de vraag voor vandaag?
2: Oké, dit is wel een hele pittige. We hebben de laatste tijd echt best wel heftige gesprekken hier binnen de NPO en ook Vanix. Zoals je waarschijnlijk al weet, komen er bijna in heel Nederland, maar ook bij Vanix, bezuinigingen. Noem één Vanix radioshow waarvan je hoopt dat die wordt wegbezuinigd, maar dit moet een live radioshow zijn.
3: Oh.
2: Dus geen slow jams of the best of the block. Een live show, hoor. Je wilt wel zeggen.
1: Welke show vind ik kut? Even kijken.
2: Jeetje, zo snel opgeven gewoon, zeg. Kan hij toch niet eerlijk zijn, hè?
1: Nee, maar ik ben wel eerlijk.

0: Nou heb ik dus echt een probleem. Vanuit de, gewoon de hoogste politie shit, korps, rechter, weet ik
1: niet. Ik weet niet eens hoe het heet, politie shit. Ja. Bel Schiphol en dien bloedserieus een klacht in over laagvliegende vliegtuigen en dat je daardoor het geluid van je eigen scheten niet meer kunt horen. Je hebt een fetish voor het geluid van je eigen scheten, dus vraag nadrukkelijk om financiële compensatie.
0: Nee, ik snap niet wat ik moet doen. Wat moet ik nou doen?
1: Je moet zeggen van dat je het vervelend vindt dat die vliegtuigen laag vliegen, want je kan je eigen scheten niet meer horen.
0: Oké, is goed. Oké, nee, dat kan wel.
1: Nee, we willen niet dat je wordt opgepakt.
0: Ja, ik heb dus een keertje... Nou,
1: ja, dat weten we wat je hebt gedaan.
0: Dat ik met koken en pizza en dan kijken wat eerder was.
2: Voor Nederlands, blijf aan de lijn. Voor English, dial one.
1: Dus als je nog één keer zoiets doet, dan word je opgepakt.
2: Welkom bij Amsterdam Airport Schiphol.
1: Zouden we hiervoor opgepakt kunnen worden?
2: Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden.
1: Nee, je bent wel zeg
2: maar... De persoonsgegevens die je met ons deelt... behandelen we vertrouwelijk en kunnen we gebruiken om je vraag of verzoek af te handelen.
0: Dat moeten we zeker vertrouwelijk.
2: Meer informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken en beschermen.
0: Ik moet een scheet laten, jongens, neem op.
2: Op schiphol.nl.
3: We bellen je na het gesprek graag terug voor een kort klanttevredenheidsonderzoek.
1: Ja, ook nog.
0: Ja, het is wel echt live, hè, als je zit te luisteren.
1: Ja.
3: Doe je mee? Toets 1 voor ja.
1: Ja, doen we zeker.
3: Toets 2. Voor nee.
1: Nou, komt hij dan.
4: Om je beter van dienst te kunnen zijn, zal je vraag, waar mogelijk, automatisch afgehandeld worden.
1: Uh-oh.
4: Ik help je graag verder.
0: Ja, komt goed.
4: Wat kan ik voor je doen?
0: Geluidsoverlast melden.
4: Leg alsjeblieft in iets meer detail uit wat je vraag is en waar je onze hulp bij nodig hebt.
0: Geluidsoverlast melden bij een echt geluidsoverlast.
1: Ik denk niet dat het gaat werken.
0: Geluidsoverlast melden bij een echt persoon.
4: Bedankt. Ik ga je nu doorverbinden met een medewerker.
1: Nou.
4: Een moment.
0: Hamza zegt je kan niet Schiphol bellen om te pranken. Ik vind het echt niet kunnen.
1: Oh.

0: kant op gaan.
1: Oké, wat gaan we doen?
0: Bel Schiphol en dien bloedserieus een klacht in over een laagvliegende vliegtuig.
1: Nee. Dit vind ik... Nee, wacht. Ik wil best Schiphol bellen, maar dit laagvliegend vliegtuig, oké, verder.
0: Nee, je gaat niet iets... Doe even chill, laat me het even afmaken. Nee,
1: ik heb al een keer dat ik bijna ben aangehouden. Ik ben een keer hier door de politie bijna aangehouden. En als ik nog één keer zoiets doe...

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, ik woon naast de wijk op Schiphol.
0: Ja.
1: En dat geluidsoverlast, daar wil ik toch even iets over kwijt.
0: Oké, begrijp ik helemaal. Dat is natuurlijk heel vreemd om te horen. Even kijken.
1: Het is een beetje, iets geks, dus ik vind het een beetje eng wel om te vertellen. Maar ik denk dat ik hier wel vertrouwelijk terecht kan, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ik hoor mijn scheten niet meer.
0: Je hoort uw scheten niet meer.
1: Door de laagvliegende vliegtuigen.
0: Oké, nee, ik kan me voorstellen dat het zeker vervelend is. En heb je ook al over een oplossing nagedacht?
1: Ja, ik ruik ze wel nog.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, ik wil ze ook echt...
0: Het gaat in principe alleen om de geur, toch? Dus niet om...
1: Ja, ik wil ze wel echt horen. En als er dan zo'n vliegtuig overgaat, dan hoor ik het niet meer. Ook niet op de wc.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je net die dopamine kick krijgt als je...
1: Hé, broeder, ik weet niet wie je bent, maar jij bent echt een strijder. Shout out naar deze man, je bent live in de uitzending van Funnies, maar bro, je bent echt een strijder, man.
0: Ook zit in een Funnies-uitzending. Je moet je niet uitzenden.
1: Je doet je werk fucking goed en we hebben je naam geblurred, dus niemand weet wie je bent, man.
0: Okay,
1: shout out naar jouw strijder.
0: Dankjewel, rustig aan.
1: Ik

0: Want ik heb een vraag voor Wef en wil zij die niet beantwoorden, dan moet Wef een opdracht doen.
1: Nou, kom maar op met die vraag.
0: Nou, kom maar op met die vraag. Noem het exacte bedrag van je laatste salaris van Phonix, inclusief vakantiegeld.
1: Dat mag je niet eens zeggen.
0: Mag wel hoor.
1: Het staat in het contract.
0: Nou, dat staat nergens dat niet mag.
1: Mag ik dat, ook als we doen ja bellen, wil ik het best wel zeggen hoor. Dat mag helemaal niet. Het staat letterlijk in mijn contract dat ik dat niet mag zeggen.
0: Ga je het zeggen of niet? Want anders wordt het gewoon een opdrachtje.
1: Het staat letterlijk in mijn contract gelezen. Ik mag echt niet zeggen wat ik hier verdien.
0: 3, 2, 1.
1: Waarom moet ik altijd iets van geld laten zien? En jullie niet? Omdat
0: je zeikt altijd, dus hou je mond te verdicht. Hey, dit is mijn momentje namelijk.

0: keer is het wat met seks, de andere keer is het wat met geld. Je zeurt gewoon altijd als het over de vraag is en je wil gewoon nooit antwoord doen.
1: Nee, jij doet het wel dan.
0: De nummer 1 van de Phonics X-chart deze week zijn Fresh, KM en Lassa met Bare Minimum.
1: Ja.
0: Stuur een voice memo naar een van deze drie guys waarin je zegt dat je het raar vindt dat ze op nummer 1 staan omdat je hun nummer helemaal kaka vindt.
1: Ben je gek geworden of zo? Ik ga dat doen. Wat
0: deze voice note moet je live op Phonics inspreken.
1: Dat ga ik toch niet doen? Dat
0: dus
1: is gewoon disrespectful.
0: Ik ga het bij deze opnemen.
1: Ik ga dat niet doen, bro.
0: Dus je moet het.
1: Ja, maar kijk, jullie zeggen dat ik een artiest die wij draaien moet disrespecten. Hoe fucked up is dat?
0: Oké, de voice memo begint nu. Naar wie ga je hem sturen?
1: Naar wie moet ik hem sturen?
0: Je kan kiezen, Fresh, KM of Lassa.
1: Ik ga het niet doen, man. Ik vind het echt te heftig. Dit is gewoon een artiest die we draaien.
0: Ja, maar ze kunnen er heus wel lachen om. Ze kunnen er heus wel om lachen.
1: Ik denk niet dat ze het grappig vinden, man.
0: Daarna draaien we ze gewoon, dus dan pakken ze ook weer wat van Buma.
1: Hè?
0: Je gaat het niet doen?
1: Ben je nou serieus? Ik ga toch niet iemand disrespecten? Als ik één iemand moet disrespecten, dan ben jij het wel. Ik luister, KM is
0: nou, maar
1: echt,
0: dan wordt het zeggen hoeveel je verdiend hebt. Het is één van de twee. Je kan er niet onderuit komen. Zo werkt dit spel niet.
1: Als ik mag zeggen wat ik verdien, dan
0: je mag het zeggen.
1: Nee, dan ik wil eerst dat je ons leidinggevende gaat
0: doen. Heb ik gecheckt, het mag. Ik heb net geappt.
1: Nee, helemaal niet. Dat ga ik echt niet doen, sorry. Ik vind echt dat jullie te ver zijn gaan deze week. Echt oprecht. Ik ga toch niet een artiest die we draaien disrespecten? Ben je fucking
0: gehoord
1: of zo? Nou,
0: typ het nummer van Doenja maar in. Godsamme zeg, wat een zeikert.
1: Ja, ik ga...
0: Heb je het nummer van Doenja? Ik kijk even naar onze collega.
1: Ja, ik snap niet waarom iedere week het ergste moet ik doen.
0: Het is helemaal niet. Ik heb net Schiphol moeten bellen over mijn scheten. Je stelt je echt een beetje aan.
1: Nee, ik ga dat toch niet doen. Alsof jij een artiest even gaat disrespecten.
0: Ik moest fucking laatst een memo naar Ronnie Flex een rap sturen.
1: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ik zou het leuker vinden als ik een rap moet sturen naar Fresh of KM. Van, yo, willen jullie mij als
0: FK? Kijk, het werkt niet dat jij gaat bepalen wat je wel niet
1: doet. Oh, dat doe je ook elke keer. Je wou ook een keer niet. Ja, rot nou een eind op, joh. Jij past elke fucking opdracht aan. En als ik het een keer doe.
0: Duurt ook allemaal veel te lang dit. Sorry als je zit te luisteren. En
1: ja, ik ga het
0: maar
1: echt
0: dit
1: niet doen, man.
0: Dit is niet gespeeld. Zo gaat het hier echt naartoe.
1: Ja, sorry. Ik vind het
0: en ik dacht van, ik kan wel kiezen om nu weer muziek te gaan draaien. Maar je wil denk ik ook gewoon wel deze juice meekrijgen. Want we gaan nu onze leidinggevende bellen. Hey, Doenja. Je spreekt met Noordin. Je bent live in de uitzending.
2: Wat is er nou?
0: We hebben gezeik. Wef die heeft een opdracht verloren. En ze wil niet het antwoord geven over hoeveel ze verdient.
2: Oké.
0: Omdat ze zegt dat het in het contract niet mag. Maar dat mag toch gewoon?
2: Ik weet niet of dat wel of niet in het contract mag vertellen.
0: Mag ze het van jou zeggen?
2: Hoeveel ze verdient? Dan moet ze zelf weten of ze dat wel of niet zegt. Ik zou het niet doen.
0: Dankjewel. Dat was hem.
2: Niet doen.
0: Dan het andere, ze moet een memo insturen over of Fresh of KM of Lassa. Waarin ze zegt dat ze de nummer 1 van de X-chart kaka vindt en dat ze niet begrijpt hoe ze op nummer 1 staan. Maar dat wil ze dus ook niet doen. Maar zo werkt het niet.
2: Zijn jullie vreselijk?
0: Zo werkt het niet. Dus het wordt kiezen, Wef. Je mag het dus zeggen, dus wat ga je doen? Dankjewel, Doenja. Geniet. Ben je lekker drankje aan het doen?
2: Ik zit lekker op het terrasje.
0: Nou, geniet ervan. Nou, dat was onze leidinggevende. Je mag het dus zeggen.
1: Dan ga ik hem sturen naar de enige persoon die ik het best ken. En dat is KM.
0: Oké, wat gaan we zeggen?
1: Salaris ga ik echt niet zeggen. Dat is net even te heften.
0: Wat zou je zeggen?
1: Oké. Loopt ie?
0: Ja, ik heb hem opgenomen.
1: KM, bro, luister dan. Ik weet, je bent echt veel tunes aan het droppen en zo. Maar die ene met Lassa en Fresh, dat is het hem gewoon niet. Ik snap ook niet waarom we hem draaien. Maar weet je, omdat we hem mogen, doen we het toch. En dit is nep!

Het is Friday, DJ Wef behind the ones and twos. We zijn een beetje uitgelopen, maar we gaan nog steeds lekker de mix in. Wef, let's go! Wef zegt... Oh, Wef zegt, oh mijn god. Daar zijn we! Yes! Yes, y'all!

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Faro Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faro Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hermano! Ja, dat dacht je.

0: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
1: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
2: Kijk op kwf.nl/voor wie.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Je gaat de hele tijd heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
5: En dan ook nog lachen erbij.
4: Maar wow, ik denk,
6: waar slaat dit op?
5: Waar slaat dit op?
6: Dit is toch niet hoe het
5: op. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
7: De making of de jeugd van tegenwoordig. Vanavond 10 uur, VPRO NPO 3.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
1: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
0: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
2: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
0: Dan het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Imani, je bent weer ingetuned bij je girl Imani. Het is officieel weekend. Je hoort nu Ira Starter in je speakers.

0: Ja, het is weer weekend!
1: Funix! Ibani invites.
0: Ja, een hele goede avond op deze heerlijke, warme vrijdag. Je weekend is officieel begonnen en dat betekent dat ik hier de komende twee weken, ik hoop langer dan dat, maar de komende 2 uur voor je ben om je avond natuurlijk goed af te trappen met een heerlijke pre-party. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar met deze hitte, het weekend hit dan toch even anders. Hoe ik normaal dan even denk van, nee, ik heb geen zin, het is koud, ik wil in mijn huis blijven, denk ik nu, wat is die mo? Waar is die party? Ik wil outside zijn, lekker terrassen, lekker chillen. En dat gaan we gewoon allemaal gezellig samen doen hier tijdens Ibani Invites. Allemaal gezellige gasten voor je uitgenodigd natuurlijk. Van DJ's tot artiesten. Tot aan echte legends in de party scene. Geloof me. Wie ik zo meteen te gast heb, dat ga je niet willen missen. En luister je nu en denk je, Ibani, ik heb ook een top planning vanavond. Stuur me even een gezellig berichtje in de NPO Luister app. Een gezellige spraakmemo. Je weet dat ik dat altijd super gezellig vind. En dan spreek ik je zo. Tot dan hoor je nu de dikste.

0: verbazing.
1: Wat?
0: Hoe gebeurde dat? Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee!

We hebben allemaal gezien wat er op Wireless is gebeurd. Het hele festival is afgelast omdat Kanye het land niet in mocht. Dus ik dacht van ja, weet je, dit festival, of tenminste concert, is sowieso een scam. Maar ja, als je mij kent, dan weet je ook dat ik niet tegen FOMO kan. Weet je, ik kan het gewoon niet aan. Ik weet niet, ik werk aan mezelf, maar ik kan die FOMO, ik kan het gewoon niet in bedwang houden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon alsnog een ticket gekocht voor €250. Ook al was ik er gewoon de hele tijd van overtuigd dat het een scam was. Maar ik dacht gewoon, als het straks echt is en ik ben daar niet, ik ga die FOMO gewoon niet kunnen handelen. En wat blijkt nou? Het gaat officieel door. Het gaat gewoon officieel door. De gemeente Arnhem die heeft dus toch vergunningen verleend voor het concert van Kanye West in de Gelderdome. En ook in de Tweede Kamer heb je de minister Van Brink van Asiel en Migratie. Die ziet op dit moment ook geen juridische reden om Kanye West toegang tot Nederland te weigeren. Dus het is gewoon allemaal echt. Het gaat gewoon door. Ik ga naar Kanye West en ik heb geen €250 door de wc heen gespoeld. Dus daar ben ik dan wel weer heel erg blij voor. Om. En ik ben heel erg blij deze keer dat ik me toch wel heb laten overhalen door mijn FOMO. Want ja, als ik dit had gemist.

0: een keiharde DJ. En die heb ik voor je vanavond. Dus give it up for Sam Last. Welkom.
1: Hallo, wat leuk dat ik er mocht zijn.
0: Ja, hartstikke leuk dat jij er bent vandaag. Ik vind het hartstikke gezellig.
1: Ik ook.
0: Je bent pas 19, hè?
1: Ja.
0: En je bent gewoon al even lekker de boel op stelt aan het zetten.
1: Vind je?
0: Ja, vind ik wel. Ik zag je voorbij komen. Ik weet niet of het nou op Insta was of op TikTok. Maar volgens mij ging je behoorlijk viraal, toch?
1: Ik denk Instagram, want die heeft volgens mij rond de 750. En TikTok dacht ik 200.
0: Maar likes, views?
1: 200.000 views en 750.
0: Wow, dat is crazy.
1: Ja.
0: Wat is het geheim achter je succes, denk je?
1: Ik heb geen idee. Ik denk dat het gewoon een heel grappig filmpje was. Ik was met collega's. Hun waren helemaal confused van wat ik aan het draaien was.
0: Mm-hmm.
1: En dat was mijn eigen edit. En daardoor kon ik dat heel leuk promoten in een filmpje.
0: Ja. En dat was hem gewoon. Zo snel kan het gaan, hè?
1: Het was eigenlijk voor mij ook een buffer. Ik was op vakantie, dus ik dacht, ja, ik heb dan wat filmpjes en dan zet ik dat erop. Misschien gaat het nog een wat doen.
0: Ja.
1: En het deed wat.
0: En dat is altijd, hè? Dan doe je zeg maar helemaal moeite in content en dan doet het nooit iets. En dan als je even denkt van, nou, even snel, even wat doen. En dan ga je opeens super viraal.
1: Nou ja, dat is.
0: Ja, I love it for you.
1: Ja,
0: en wat is nou voor jou een track die jij echt super lang al op je USB hebt staan?
1: Ik denk dat dat One Kiss van Dua Lipa is.
0: Oeh, banger.
2: One Kiss. This is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes.
0: Ja, eerlijk, dit is voor mij ook wel echt zo'n lekkere.
1: Ja, het zomertuntje.
0: Toch?
1: Ja,
0: maar ook gewoon zo'n lekker guilty pleasure of zo. Die je eigenlijk niet zat raakt.
1: Nee, dat is.
0: Ja, en zometeen ga jij een setje voor ons draaien hier.
1: Yes.
0: Wat kunnen we daar een beetje van verwachten? Gaan we daar ook die viral mashup van je in horen?
1: Misschien.
0: Oeh.
1: Nou, misschien.
0: Spannend.
1: Ik hou van nieuwe muziek. Dus ik had populair er wel al ingezet. Dus,
0: oké. Okay.
1: Misschien ook wel.
0: Nou, top. Ik ben heel erg benieuwd wat je zo meteen gaat laten horen. Zo meteen hoor je Sam Last live in de mix. En eerst ga ik je nog blessen met Chavante. Freaky door je speakers.

0: en van de afterparty gaan we natuurlijk door naar het echte feestje. Want je bent nog steeds ingetuned bij...
1: Imani Invites.
0: Ja, elke vrijdag en zaterdagavond zet ik jou natuurlijk goed met de lekkerste tunes en de gezelligste gasten om jou helemaal te preppen voor die heerlijke avond uit. Nou, en wie beter...

0: Nou, altijd thuis als een homebody. Niet bij Imani Invites, hoor. Phonics. We up in the club. Imani Invites. Because we up in the club. Het is vrijdagavond, het is warm buiten. Dus weet je, ik denk dat het de hoogste tijd is om de temperaturen bij jou en de energy levels ook even omhoog te brengen. Ik ben hier vandaag in de building met DJ Sam Last. Hij staat helemaal ready voor je. Behind the ones and twos. Gaat je oren blessen met heerlijk wat fire. Dus ik zou zeggen, zet je volume wat hoger en let's go.
1: Hi.
2: Oké.
3: Ik zet Marisa om de wrist en ik vraag haar of ze stipt. En ze zegt me zo van...

0: sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
3: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op Rijschool Oscar.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: Yay, Netherlands, June 8, only 8 days left. Don't miss out, be there.
3: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
2: Yay, Netherlands, June 8, only 8 days left. Don't miss out, buy your tickets now.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?

0: altijd goed.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoogezand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
1: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
0: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani. Zometeen hoor je Drake door je speakers met Non-Stop. Maar eerst Chief met Thank God It's Friday.

0: Nog steeds ingetuned bij de gezelligste pre-party van je vrijdagavond.
1: Funny, Imani invites.
0: Ja, en ik invite natuurlijk de allergezelligste mensen altijd voor je. En de mannen die bij mij zijn aangeschoven, die weten als

0: Ja, wat wordt de zomertune van 2026? Ik zie online allemaal mensen discussiëren met elkaar. Niemand is het met elkaar eens. Maar de volgende gast die bij mij is aangeschoven, die heeft ook even zijn inbreng geleverd vandaag. Ja. Zijn nieuwe tune Bad & Bougie samen met kleine John is namelijk net uit. Give it up for Too Much. Yes.
1: Thank you.
0: Welkom. Leuk dat je er bent.
1: Yes, thanks for having me.

0: met het lekkere weer, toch? Hey, dit is eigenlijk je eerste officiële release van dit jaar.
1: Yes.
0: Was het een bewuste keuze om even te wachten met releasen?
1: Nee, niet eens. Ik zou eigenlijk eind december vorig jaar releasen. Maar de planning is iets anders gelopen. En ja, je weet hoe dat gaat, toch? Als je met een project bezig bent. Andere mensen zijn ook weer bezig met hun eigen dingen. Dus ja, ik zou eigenlijk heel anders beginnen dit jaar. Maar hoe ik nu ben begonnen, ja, waarom niet?
0: Ja, weet je, live is gewoon soms even aan het lijven, toch?
1: Precies.
0: En dan loopt het gewoon even anders.
1: Ja.
0: En dit is ook de eerste keer dat jij en Kleine John een tune samen uitbrengen.
1: Yes.
0: Hoe is die link-up tussen jullie ontstaan?
1: Volgens mij gewoon via Instagram.
0: Gewoon een slide in de DM?
1: Ja. Ik weet niet. Ik denk, volgens mij ging die mij gewoon checken van je bent hard en zo, dit dat. Ging we een beetje takken. Dit, dat, ja, van het een kwam het ander. En ja, nu zit ik bij jullie.
0: En nu ben je hier.
1: Ja, nu zit ik bij jou.
0: Gezellig.
1: Yes.
0: En ik hoor wel vaker dat artiesten dan gewoon echt de song of the summer maken. Terwijl ze gewoon in de winter met jas aan en muts op in de studio stonden. Was dat bij deze track ook het geval? Of is deze echt vers van de pers?
1: Nee, deze is wel... deze is eigenlijk wel eind winter eigenlijk een beetje gemaakt.
0: Jij dacht gewoon van, ik kom prepared deze zomer.
1: Nee eens, want ik ben eigenlijk bezig met een project, zeg maar.
0: Ah.
1: En mensen die me kennen weten van die vibes die ik breng, zeg maar. En dit lag gewoon, zeg maar, in die straatje.
0: Altijd zomers.
1: Precies.
0: Ik loof het. En de track die heet Bad & Bougie.
1: Yes.
0: Wat heeft een vrouw voor jou nodig om bad & bougie te zijn?
1: Niet veel, hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Je bent niet zo moeilijk.
1: Ik ben niet zo moeilijk.
0: Nou, dat geloof ik niet.
1: Ik ben echt niet zo moeilijk.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar je hebt toch vast wel wat eisen, denk ik, voor jouw ideale droomvrouw.
1: Zolang ze gewoon water drinkt.
0: Nee, dus als iemand tegen jou zou zeggen, ik lust geen water, dan is het voor jou gewoon al no-go.
1: Je lacht, maar dat is echt, zeg maar,
0: ja?
1: Oprecht gewoon.
0: Oh.
1: Zeg maar, er zijn mensen, ik snap ze zo al niet bij het feit dat mensen kunnen zeggen, van, ik vind water vies, zeg maar. Dat vind ik al oké. Oké, ik weet niet hoe het zeg maar in jouw lichaam werkt. Maar op het moment dat je gaat zeggen van ja, ik drink geen water. En jij leeft eigenlijk alleen maar op
0: cola.
1: Fernandez en Coca-Cola.
0: Ja.
1: Dat gaat niet...
0: Gaat niet werken.
1: Nee, man.
0: Oké, dus ladies...
1: Ik geloof gewoon niet dat je dan van binnen gewoon gezond bent.
0: Nee. Ik moet zeggen, vroeger, al heel veel jaren niet meer hoor, maar vroeger was ik ook wel zo. Ik denk omdat mijn ouders me altijd naar school gaven ze me van die pakjes mee, toch?
1: Ja,
0: taxi,
1: ja,
0: wiki. Dus eigenlijk ontwikkel je gewoon een suikerverslaving.
1: Ja.
0: Dus ik wou altijd siroop in mijn water.
1: Ja, gewoon altijd
0: standaard. Maar ik heb mezelf gewoon op een gegeven moment, een paar jaar geleden, gewoon gedrild.
1: Ik ook,
0: nee, man.
1: Ik heb ook een zoete kies.
0: Toch?
1: Maar ik ben wel gewoon bewust van het feit dat, je toch, dat water... Het moet wel gebeuren.
0: You gotta stay healthy.
1: Ja.
0: Ik hoor je. Hey, zometeen gaan we verder kletsen. Maar ik dacht, laten we eerst eventjes je nieuwe track draaien. En het is aan jou om hem aan te kondigen.
1: What up guys. Mijn naam is Too Much. En met de volgende track die jullie gaan luisteren of horen. Als ik jou was, zou ik je volume veel harder zetten. Waar je ook bent. In de douche, in de auto, op de snelweg. Onder de viaduct, boeit me allemaal niet. De volgende track heet Bad & Bougie samen met Kleine John.
2: New music. New funny.

0: your speakers.
1: Phonics. Imani Invites.
0: Ja, vandaag is er weer een nieuwe zomerbanger gedropt. Ik ben hier nog steeds met de one and only Too Much.
2: Yes.
0: Zijn tune samen met kleine John, Bad & Bougie is vandaag uitgekomen.
2: O ja, zeker.
0: Oh ja, zeker. En jouw nieuwe tune, weet je, Bad & Bougie, ik dacht, dat heeft me even geïnspireerd. Laten we een spelletje doen.
2: Oké. Okay.
0: Of tenminste, ik wil eigenlijk meer jouw mening horen. Want ik zie al, net met je water en alles, jij bent wel iemand met een sterke mening volgens mij.
2: Ja.
0: Die komt er nog wel een beetje twijfelachtig uit.
2: Ja.
0: Oké. Nou, we gaan het zien. En tenminste, we gaan het horen. Want ik heb zo verschillende stellingen voor je. En dan wil ik dus eigenlijk van jou horen of het bad is. Dus eigenlijk slecht. Of bougie.
2: Okay.
0: Nice. Best easy, toch?
2: Let's go.
0: Oké, de eerste voor jou. Een merkoutfit met in grote letters de naam van het merk erop. Is dat bad of bougie?
2: Dat is bad.
0: Dat is bad. We gaan niet voor merkoutfits met grote namen.
2: Bad.
0: Een Uber pakken voor 5 minuten.
2: Dat is the baddest.
0: Echt?
2: Kom op, man.
0: Hier kom ik zo meteen op terug. Designer schoenen, maar ondertussen rood staan. Je denkt na lang bij de... na lang. Ik kom helemaal niet meer bij mijn woorden.
2: Is eigenlijk bad.
0: Maar
2: ook een beetje bougie tegelijk.
0: Hoezo bougie dan?
2: Ligt een beetje aan je mentaliteit, toch?
0: En wat is die mentaliteit dan?
2: Omdat ik nu rood sta, bij wijze van spreken. En ik heb die patta gehaald. Wie zegt dat mogen mijn salaris niet komen?
0: Ja, daar zeg je me wel wat.
2: Ik ben, dus dat ligt een beetje aan de situatie.
0: En dan ben je tenminste wel broke met swag.
2: Tenminste, je kan ook broke zijn met geen swag.
0: Snap je? Dat is nog erger.
2: Precies.
0: Oké, een cocktail bestellen alleen voor de foto.
2: That's crazy.
0: Ja, bad.
2: Ja, kom maar.
0: Op vakantie gaan met alleen handbagage.
2: De bougie.
0: Lekker licht vliegen.
2: Ja.
0: Een tafel in de club halen.
2: Ja, ik vind het niet per se bad. Ik vind het ook niet per se bougie.
0: Neutraal.
2: Maar ik vind... Sommige mensen houden gewoon van ruimte.
0: Ja.
2: Je wil dat je je eigen ruimte hebt. Het is overzichtelijk.
0: Ja.
2: Je kan gewoon rustig drinken zonder dat mensen tegen je aanbotsen. Ja, dan begrijp ik dat sommige mensen een tafel kopen.
0: Gewoon relaxed.
2: Ja, en sommige mensen... ik vind het gewoon... 50-50.
0: Oké, we zetten hem gewoon op bougie, weet je?
2: Ja.
0: Zonnebril op als het eigenlijk bewolkt is.
2: Waarom niet?
0: Ik weet niet, ik vraag het aan jou.
2: Nee, man. Stop.
0: Bougie. Oké, jij zei net, een Uber pakken voor 5 minuten, dat is de baddest. Daar wil ik nog even op terugkomen. Ja, waarom?
2: Is toch onnodig?
0: Ja.
2: Dus nu, misschien die man is ergens aan het staan en hij wacht op een... Nu kom jij, hij gaat nu, zeg maar, hoe lang is een rit van 5 minuten? Ik vind dat, zeg maar, een rit van 5 minuten, vind ik eigenlijk, dat moet gewoon duurder zijn, zeg maar, dan dat ik een rit pak van 10 minuten.
0: Nou, vind ik niet. Ik denk gewoon, als die Uber-driver dat niet wil, dan accepteert hij me toch gewoon niet?
2: Nee, man, kom op, man.
0: Toch?
2: Het feit dat je dat... als ik Uber-driver was en jij zou mij vragen een rit van 5 minuten...
0: Ja.
2: Ik zou hem accepteren en ik zou gewoon niet komen. En die dingen, gewoon van, bro, zie je die 5 minuten die je hebt gewacht? Je kon al lang daar zijn.
0: Oh, daarom word ik zo vaak geflashed door Ubers. Jij hebt hem gewoon eventjes gewoon... Het klikt gewoon allemaal nu voor mij.
2: Toch?
0: Ik heb dat echt vaak, hè. Dan, ik ben gewoon lui en ik bestel voor alles Uber.
2: En je wacht.
0: Snap je?
2: Je bent al een kwartier aan het wachten op 5 minuten.
0: Oh.
2: Ja.
0: Wat erg. Maar weet je, ik vind wel 5 minuten met de auto, dat is anders dan 5 minuten lopen. Snap je? Dus, ja, weet je, 5 minuten.
2: Ja, wat is die, kijk, ja precies, wat is die 5 minuten? Nee, man.
0: Oké, dus ik moet die Uber-app even rusten.
2: Ja.
0: Oké. Is misschien ook wel beter voor mijn portemonnee.
2: Kijk daar.
0: Zodat ik over in het algemeen meer bad en bougie kan zijn. Dag.
2: Hoeveel kost een Uber voor 5 minuten?
0: Ja, ligt eraan. Meestal is het volgens mij minimumbedrag zoiets rond de 8 à 10 euro. Dus
2: ik weet gewoon, jij hebt dit gedaan.
0: Ik voel me gejudged.
2: Ja,
0: ik dacht dat dit
2: gedaan.
0: Een safe space was. Is het geen
2: dat
0: safe
2: jij,
0: space?
2: Zeg maar, het bedrag gewoon ongeveer weet zo. Dat betekent, jij hebt dit sowieso gedaan.
0: Ik heb dit sowieso gedaan. Ik kom er ook gewoon voor uit. Je weet toch? Ja, I'm sorry.
2: En wat was de reden?
0: Ja, omdat ik weet niet. Ik ben gewoon de lifestyle aan het manifesten die ik deserve te leven, snap je?
2: Ja. Kijk, in dat opzicht moet ik die Uber goed.
0: Snap je? I want to be bad and bougie like you, snap je?
2: Nee, dat niet.
0: Nou, too much, super bedankt voor het komen. Ik vond het hartstikke gezellig dat je er was.
2: Yes.
0: Je zei net al even dat je bezig bent met een project. Wanneer kunnen we dat een beetje gaan verwachten?
2: Ik heb nog 3 singles als het goed is. En na die single, als het goed is, moet die daarna landen.
0: Oké, spannend. We gaan je sowieso...
2: Ik heb de eerste uitgebracht. Ik ben een boezie met Kleine John. En dan nu nog 3 singles. En dan, als het goed is, moet die landen. Maar je kent artiesten toch?
0: Ja, dit weet ik. Je weet nooit hoe het loopt. Okay, maar we hopen in ieder geval je snel dan weer te zien.
2: Thank you.
0: Of course. Tot snel.
2: Yes.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op Rijschool Oscar.

0: ranking. Christopher Martin, Steel Pulse 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
3: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
4: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
3: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
5: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
4: Mijn is ook.
3: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
6: Yay, Netherlands. June 8th. Only 8 days left. Don't miss out. Be there.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Yay, Netherlands, June 8th, only 8 days left. Don't miss out, buy your tickets now.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
1: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
0: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: Roosendaal. De best sushi deals in town. HiHiSushi.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.

0: Christopher Martin, Stu Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
5: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl, koningen in vloeren.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
1: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
0: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
2: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
0: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer en morgen periode met zon, in Limburg nog kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Trophy on the beat.
1: The winner of best producer is Trophy.
2: Let's go.
3: Trophy on the beat. Radio.
4: Yo, Trobi hier, daar zijn we weer. Leuk dat je er weer bent. Het komende uur heb ik weer lekkere tunes voor je verzameld, dus geniet ervan.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: at Spin2Nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
8: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
7: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
8: Yay, Netherlands, June 8th. Only 8 days left. Don't miss out. Be there.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Yay, Netherlands, June 8th. Only 8 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verbazing.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.